man. What do you expect? The guy's a gigolo, man. You know, I'm

dag wordt veel relaxter. Langstraat FM. You ever heard about that thing?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder twee Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, al dus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder twee Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, al dus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het AML-centrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-de-la-Château bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

het is zo'n mooi verhaal, hè, als de DJ de uitleggen van weten. Oh, lekker romantisch, hè, over hoop en liefde. Het liedje gaat over een man die terugkomt uit de gevangenis en zijn vriendin vraagt om een gele lint om de oude eikenboom te binden. En als teken dat ze hem nog steeds wil, ja. En als ze dat niet doet, dan weet hij dat hij het huisje voorbij moet lopen, ja. Goed, Tony Orlando en Dawn en Tie of a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Ja, uit 1973, hè, was het de allereerste nummer 1 notering, hè. Want toen stond het op de allereerste plaats, hè. Ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Op deze 26e mei alweer, dinsdag. Ja, de corona hoofdrolspelers. Jaap van Dissel, die kent hem niet meer. Mark Rutte. Hugo de Jonge natuurlijk, hè, die moeten op het matje komen bij de parlementaire enquêtecommissie. Corona, ja, die gaat namelijk het kabinetsbeleid evalueren over corona. Ja, een dokter en een uitvaartondernemer die blikken ook terug. Via internet staan er hele verhalen te lezen. Er waren zoveel mensen die doodgingen achter elkaar dat we nauwelijks toekwamen aan de verwerking. Terwijl je wel een band met mensen en hun families had. Ja, coronapatiënten waren dood en doodziek. De hele dag moest je rennen van hot naar haar. Het was dweilen met de kraan open. Je had geen tijd om met een kop koffie stil te staan bij je verdriet. Ja, de eerste maanden van de pandemie was het helemaal een chaos, zo zeggen de woordvoerders van de verpleeghuizen. Ja, niemand mocht bezoek ontvangen, behalve als iemands einde nabij was. Dan liet je een familielid eerst een maandpak outfit aantrekken. Dat is een lange schort met wat mondkapjes, een oogmasker en een soort hoedje. Ja, de coronapandemie staat nog heel vers in het geheugen. Ja, zo kon degene in het verpleeghuis als een soort buitenaardse alien afscheid nemen van zijn of haar vader of moeder. Ja, aan patiënten met fysieke aandoeningen kon je dan dat soms wel uitleggen. Maar mensen met dementie, die begrepen het niet. En die schrokken in één keer daarvan, hè, wat er allemaal gebeurde. Ja. Ja, het bezoekverbod hakte er enorm in, vooral bij de verpleeghuizen. Ja, ik weet nog die beelden op tv, hè, dat mensen via een raampje mochten kijken en zwaaien. En dat was het, ja. Ja, toen wisten we niet beter natuurlijk. Nu weten we veel meer. Toen ze allemaal ook weer ingeënt worden, hè, waren van die inentingsacties. Dan moest je je melden. En dan kon je kiezen tussen, wat was het, Pfizer, weer Anasekia of zo, weet ik veel. Ja, ik ben die namen allemaal weer kwijt, hoor. Ik heb het ook niet opgezocht trouwens ook. Hoor. Nee, maar als ik het een beetje zeg, dan weet je het alweer. En toen bleek er in één keer weer zo'n vaccin, die bleek niet goed te wezen, want dan kreeg je weer last van je hart van. Ja, ja, dat was een hoop niet in orde. Maar goed, in elk geval, die pandemie hebben we allemaal, als we dit horen, overleefd. Ja, althans, er zijn heel wat die doodgegaan zijn natuurlijk. Ja, en dat is toen ook ontstaan in, volgens mij was het Loon op Zand, hè. Dat was toen een schoenverkoper of zo, staat me iets voorbij. En die had het virus uit Italië meegenomen. Nou goed, in elk geval afsluiten, hè. Ja, zo is het. Goed, Voor de Wekker Wakker, dinsdag 26 mei, welkom. We zijn er weer en we hebben weer heel veel te doen, mensen.

gaat niks boven een lekker gitaartje zo'n ochtends vroeg. We Waalden hoor je en hit it when it hurts. Ja, zo is het maar net. Goed voor de wekker wakker, even het nieuws. Ja, een peuterzwembad midden in een woonwijk in Zoetermeer gaat niet meer open deze zomer. De gemeente heeft dat besloten. De kosten waren te hoog voor onderhoud, veiligheid en hygiëne. Men kwam op €700.000 uit. Ja, een jonge moeder met een dochter van 2 die reageert bij Omroep West. Ze zegt, we wonen hier nog maar net. Ik zou hier lekker met haar kunnen zitten. Dan hoef ik niet zo ver van huis voor een zwembad. Maar het gaat niet door. Nee, het is klaar. Het openbare peuterbadje werd trouwens in 2018 voor de allereerste keer geopend als de centrale ontmoetingsplek in de wijk Palenstein in Zoetermeer. En ja, er is daar eigenlijk alleen maar hoogbouw, dus er is weinig te doen. Men dacht dan, weet je wat, we maken er een peuterbad. Kunnen de moeders met hun kindje daar in elk geval lekker balleren. Maar ja, dat gaat dus nou niet meer door. Hè. Het is te duur geworden allemaal. Hè. Ja. Verder nog meer nieuws. De centrale eindexamens Arabisch en Turks die staan vandaag en morgen op het programma. De vakken zijn steeds populairder aan het worden. Zo valt op te maken uit de cijfers die het college heeft beschikbaar gesteld voor toetsen en examens. Ja, in 2022 deden 186 leerlingen eindexamen Arabisch. Nu zijn dat er al 401. Ook bij de Turkse taal nam het aantal flink toe. Het waren er namelijk 91 en het is nu 338 geworden. Ja. Dus Turks en Arabisch zijn populaire talen. Ja, Arabisch wordt vaak gekozen door kinderen van vluchtelingen, zo zegt de docent. Bijvoorbeeld uit Syrië, Irak, Jemen en Egypte. Ze spreken het al een beetje, dus het is makkelijker voor hen. Ook Nederlandse leerlingen met een islamitische achtergrond die kiezen Arabisch. Ja, het eindexamen Turks wordt vooral gemaakt door Nederlandse leerlingen met een Turkse achtergrond. Ja, de afgelopen 2 jaar is het vak actief gepromoot, de Turkse taal. En het aantal eindexamenkandidaten in de Turkse taal die is helemaal aan het stijgen, zo blijkt volgens de laatste relaties. Ja, een zware bedrijfsbrand in Toebeke in België heeft gevolgen voor de hele omgeving. In Lembeek, Vlaamse Brabant, werd het kunstenfestival op het kasteeldomein stilgelegd. Ja, zo moest iedereen het terrein verlaten. Het evenement werd ook niet meer hervat. Ja, de brand begon in een kledingdepot in Toebeke. En daarbij kwam ook rook vrij die waarschijnlijk asbestdeeltjes bevatte. Ja, men wilde de risico's beperken. De inwoners hebben van verschillende gemeenten de raad gekregen om binnen te blijven. Ja, en als laatste... boeren in Marokko die raken in de problemen door de hoge brandstofprijzen in het Noord-Afrikaanse land. De oorlog heeft ertoe geleid dat de prijs van diesel bijvoorbeeld de afgelopen maanden daar zo'n 30% is gestegen. Een graanboer die kan zijn geluk niet op. Na 7 jaar van droogte is er nu eindelijk weer wat regen gevallen in Marokko. En staan de graanvelden weer vol. Maar dit jaar ziet het er heel goed uit. De gewassen zijn veelbelovend. Ja, vooral in bepaalde regio's. Alleen ja, om het te vervoeren wordt het een stuk duurder. Want de dieselprijs is daar ook omhoog gegaan. Hè? Ja, waar niet natuurlijk. Hè? Het is overal duurder geworden, laten we eerlijk wezen. Goed voor de wekker wakker. Het is bijna zover. Dan begint het welbekende WK. Hè? Want dan gaan we natuurlijk de voetballerij gaan we helemaal volgen. Alle landen doen mee. En ik zei het al, hè, heel af en toe dan gaan we eens kijken of er niet een liedje is die het, het Belgische of het Oranje Elftal promoot. Nou, we hebben er weer een gevonden.

0: eigenlijk een jaren 80 liedjes achter elkaar. Door de voice-over samengesteld, hè. S-Express en Kraftwerk aus Deutschland. Ja, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, afgelopen weekend hadden we een interview met Kim Kai. Want Kim Kai heeft een leuk nieuw liedje gemaakt. Summer Again, lekker zomers. En ik sprak afgelopen zaterdag was het volgens mij. Zo sprak ik met haar. En dat interview wil ik nog één keer laten horen. Want vandaag is zij namelijk dagtopper.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Oh, kijk, nou, je belt. Hartstikke tof. Ja, ik had het wel begrepen hoor, als je nog op bed lag, hoor. Want het is ook verschrikkelijk vroeg, hè?
1: Ja, het is heel vroeg. Ik heb speciaal voor jou mijn wekker gezet.
0: Oh, kijk. Lekker voor de wekker wakker, zeggen ze wel eens, hè?
1: Ah, ja.
0: Ja, ik zat net jouw verhaal te lezen, zeg. Respect, okay. respect voor jou, zeg.
1: Dankjewel. Ja, het is een lange weg geweest. Al een heel lange weg, ja.
0: Ja, inderdaad. En nog steeds bezig, lees ik, hè? Of althans, het is nog niet helemaal rond.
1: Nee. Ik ben nog steeds gevecht aan het vechten. En ik kan nu ook sinds 10 jaar niet meer uit bed. Dus ik kan niet zitten, ik kan niet stappen. Dus mijn leven speelt zich af. Op twee kanten beter in een bedje in mijn living al die jaren, ja.
0: Ja, maar ik vind jou zo'n ontzettend sterke vrouw, hè? Als je dat bijvoorbeeld ziet, wat je toch allemaal doet. En toch nog een liedje uitbrengen. Het is onvoorstelbaar. Nou, echt petje af, hoor. Echt heel veel respect voor jou, Kim.
1: Dankjewel. Ja, weet je, als je zo lang ziek bent, dan ga je het even helemaal anders bekijken. En ik ben gewoon heel dankbaar dat ik er nog ben. En ik hou nog steeds van het leven. En ik ben recent mijn mammetje verloren. En dat heeft mij terug naar de muziek gebracht. Heeft mij terug geïnspireerd om te schrijven. En van daaruit is alles zo'n beetje in een stroomversnelling geraakt. En daardoor ben ik nu bij jou met mijn nieuwe single.
0: Ja, nou, hartstikke tof, man. Ja, en zeker, want we hebben net jouw oude liedje even gedraaid, Lila Lee. Dat blijft natuurlijk lekker, hè. Die hoor je ook nog regelmatig voorbij komen.
1: Ja.
0: Want zodra het zomer is, hè, dan wordt dat liedje altijd heel veel gedraaid. Dan begint dat liedje weer door te komen.
1: Ja. Het is ongelooflijk hoe dat is blijven hangen na al die jaren. Dat had niemand verwacht op het moment zelf, denk ik.
0: Zeker
1: niet.
0: Nee, en jouw nieuwe liedje, dat heet Summer Again. Toen ik hem voor de allereerste keer hoorde, wist ik helemaal niks van jou. Ik kreeg dat liedje binnen van de plugger. Ik dacht van, nou, klik hem even aan in de playlist. We gaan hem even lekker draaien. En toen tijdens het liedje dacht ik van, nou, en toen zat ik in de buitenlandse hitlijsten te zoeken, weet je wel. Of je ergens stond, weet je. Ik denk, dat is gewoon iemand die komt uit Amerika of zo. Of die komt uit een ander land waar ze, zeg maar onbereikbaar voor een interview. Want dat heb je dan vaak, hè. En dan zie ik in één keer dat je gewoon uit België komt.
1: Helemaal bereikbaar voor jou, zo vaak en zoveel je wil.
0: Ja, dat is hartstikke leuk, zeg. Nou, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Het liedje is wel, dat heeft eigenlijk helemaal geen promotie nodig. Want het is zo'n lekker zomerliedje. En je hoort het ook, zeg maar, in diverse tenten. Want ik was een paar dagen geleden was ik nog heel even kort in een bar dancing. Zo'n soort discotheek, hè. Vroeger had je van die discotheken. En ik had dat liedje voor jou ook op de USB-stick staan met nog wat meerdere liedjes. En ik zei tegen die DJ, hier heb je een USB-stickje, misschien kun je er wat van draaien. En toen draaide die ook nog twee andere nummers ervan. Maar hij pikte ook jouw liedje eruit.
1: Oh, hoe fijn.
0: Ja, snap je?
1: Leuk om te horen.
0: Ja, daarom. Terwijl hij ook niks van jou wist, weet je wel.
1: Ja,
0: dus dan denk ik ook van, dat heeft toch wel effect. Als je dan zo'n liedje hoort, dan pakt dat gelijk, joh.
1: Oh, dat is wel fijn. Ja, momenteel staat op 4 in Frankrijk.
0: Ja.
1: En ik heb gisteren ook goed nieuws gekregen uit de UK. Dus ik vermoed dat we daar ook wel binnenkort gaan binnenkomen. Dus, natuurlijk zou ik graag in Nederland en in België ook weer een beetje voet aan grond krijgen.
0: Ja.
1: In mijn geval niet letterlijk, maar dan via mijn muziek, dus heel graag, ja.
0: Oh, ik vind het zo leuk. Ten eerste wil ik even zeggen, want we sluiten het interview nu af. Dan kun je weer lekker naar bed en lekker relaxen, hè? Want zo moet je ook op zaterdag doen trouwens. Dat doe ik ook straks na het programma, want ik lijk wel gek, man. Elke ochtend zo vroeg mijn bed uit.
1: Ja, amai, ook respect voor jou.
0: Ja. Maar meer respect voor jou, Kim. Ontzettend goed, zeg, dat je dat allemaal doet. En we gaan jouw liedje draaien. Je was trouwens al dagtopper, dat zeg ik er even bij. Dat is dan zeg maar een liedje wat we dan elk uur zeg maar draaien. Dus dat betekent dat er extra promotie komt. En het liedje staat de komende zomer nog regelmatig op de playlist. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Hey Kim, heel erg bedankt en heel veel succes. En ja, we wachten weer op de nieuwe single, hè?
1: Ja, die komt er zeker aan, ik beloof het je.
0: Oké, nou hartstikke top.
1: Goed, tot binnenkort. Fijn weekend allemaal.
0: Fijn weekend, Kim. Hoi, hoi. Welterusten. Hoi, hoi. Hoi, hoi.

Ze treden nog steeds op, Cool and the Gang. Hè. Ze staan nog steeds op kleine podia's en zo. Hè. Ja, geen grote podia's meer, maar wel kleine podia's en zo. Ze waren geloof ik een paar jaar geleden ook nog in poppodium 013. Hè. Ja. Cool and the Gang hoorde je met She's Fresh, She's So Fresh. Ja, vandaag weer lekker warm. Temperaturen 30 tot lokaal 33 graden. Alleen in het noorden wordt het iets minder warm. Maar ja, toch tikt het daar ook de 30 aan. Later steekt er ook een verkoelende zeewind op. En dat is wel lekker. In de rest van de lage landen is het ook vanavond nog lang warm. Ook in Zeeuws-Vlaanderen en in Duitsland. Groot gedeelte. Komende nacht trekken er wel een paar wolkenvelden over. Dan koelt het af naar 9 graden. In Groningen tot 17 graden in Limburg. En morgen, een vooruitblikje, dan is er weer veel zon. Dan is het iets koeler. Dan is het 20 tot 26 graden. Klein beetje afkoeling, hè, zeggen ze wel eens. Hè. Ja, 26 graden. Is nog lekker warm, hè. Ja. Lopen tot de zon opkomt. Hier is Akda en de Munich.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen gesnapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïnse aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton de la Chateau bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

en een klein beetje van Supertramp. Ja, ditje hadden we vorige week ook al in de playlist, maar we konden er maar een heel klein stukje van draaien. Dus we wilden hem toch even helemaal doen, hè. Give a little bit, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, welkom bij Langstraat FM. De streekomroep voor de hele Langstraat. Dat is heel ver, hoor, kan ik je vertellen. Via DHB Plus, FM, via internet. Overal zijn we te ontvangen. Noord-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant. Het is overal Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken, want het gaat vandaag weer warm worden. Temperaturen van 30 graden is niks in de Langstraat. Dus even insmeren vandaag en ook hydrateren, hè. Hydrateren, oftewel veel water drinken, want anders gaat het helemaal mis. Ja, en even nog terugblikken naar het nieuws wat je net hoorde. Want het was eigenlijk ook best wel heel leuk en heel goed. Want er is een ruimterots vernoemd naar een Nijmeegse amateuronderzoeker. Dus die doet het niet voor de beroep. Het is een amateur. Hij heeft de planetoïde ontdekt die een baan om de zon maakte. Die bevindt zich nu tussen Mars en Jupiter. Ja, het gaat om de 45-jarige Eeuwis. Hij is sinds 10 jaar... Of zij is sinds 10 jaar vrijwilliger bij de Sterrenwacht in Gelderland, in Buslo. En ze bestudeert gruis uit de ruimte nadat het neer is gekomen op daken of op straat. Ook geeft ze lezingen erover en deelt ze haar bevindingen natuurlijk via internet en via een speciale podcast. Social media ook. In 2023 kreeg ze daarom een prijs van de Koninklijke Nederlandse Vereniging. Die prijs... zeg maar in het leven heeft geroepen. Ja, een prijs voor de weer- en sterrenkunde. Ja, maar ja, vandaag is dus bekend geworden dat de ruimterots nu vernoemd is naar deze amateuronderzoeker Astrid Eeuwis. Ja, ze zegt er zelf over: het is een bekroning op mijn werk. Kijk, mooi, hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. Ik zei het al, hydrateren vandaag, hè? Hydrateren, oftewel drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Binnenkort neemt de gemeente Loon op Zand afscheid van 3 wethouders. Louis Laros, Suzanne Mandemakers en Tony Meulensteen zullen hun wethoudersstokje overdragen. Op dit moment zijn gemeentebelangen, CDA en toekomstig KLM met elkaar om tafel om tot een nieuwe coalitie te komen. Of Laros, Mandemakers en Meulensteen nog wel in de raad blijven, moet nog blijken. Het afscheid van de wethouders vindt plaats op dinsdag 9 juni. RKC zal de komende jaren niet verkocht worden aan buitenlandse investeerders. Dat zegt Ben Mandemakers in een interview met Football International. Het hoofd van Mandemakers Keukens werd afgelopen week 70 jaar en gaf een groot interview, onder andere over zijn rol bij RKC. Volgens Mandemakers moet de club geworteld blijven in de regio en moet er een ziel in de club blijven zitten. En groot feest in Dongen. Afgelopen weekend kwamen de lopers van de Roperun weer door Dongen toe en dit jaar was het feestelijker dan ooit. De Roperunners werden op meerdere plekken in het dorp aangemoedigd. Zoals bij Eagle Shelter, de Oude Kerk en natuurlijk de feestelijke doorkomst bij atletiekvereniging Atledo. Het Dongense Roperun-team het halve zolenlijntje haalde tijdens de wedstrijd meer dan 43.000 euro op. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Mocht je nou fan zijn van Van de Man, Van Morrison, dan is je kans. Hij is in Nederland, hè? Ja. Hij treedt namelijk op in Baren op 19 juni. Kasteel Groeneveld geeft hij een optreden. Ja, I'll be your lover too, want zo heette het liedje officieel. Ja, hij is geboren in Belfast, Noord-Ierland. Hij begon zijn carrière in de jaren 60. Hij had hits met Astral Weeks, Moondance, Into the Mystic. Misschien kennen we dat liedje ook nog wel. Het is een echte muzikale ziel. Ja, deze Van Morrison. Goed, voor de wekker wakker. Ja, na alle onrust rond de opvang van vluchtelingen praat vandaag de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de politiek en de samenleving. En NASA die geeft een persconferentie over de plannen voor een basis op de maan. Ja, men wil daar een basis gaan bouwen. Dus dat betekent dus dat als je met een raketje naar de maan gaat, dan kun je op die basis verblijven. Ja, wij nog niet. In het begin zullen er natuurlijk eerst astronauten naartoe gaan. Maar dan even later, dan wordt het veilig en dan gaat het allemaal veel makkelijker. Dan is het gewoon, waar ga je heen met vakantie? Joh? Even een weekendje maan. Ja, bijvoorbeeld, hè, zou kunnen. Ja. Ja, het weer vandaag, het is zonnig. Het is zeer warm, 28 en 29 graden in het noorden. En 30 graden tot lokaal 33 graden in het zuiden van het land. Ook in de Langstraat is het erg warm. Dus hydrateren, hè? Hydrateren, veel drinken. Ja, de komende dagen blijft het zonnig. Maar vanaf morgen gaat de temperatuur wel lichtelijk iets omlaag. Hè? Dus dat wel. Voor de wekker wakker, daar zijn ze weer. De Dots, de Dolly Dots. Love me just a little bit more.

0: ik sprak ze afgelopen zaterdag, deze Kim K. Ja, ze is ziek. Ze is erg ziek. Ze is al heel wat jaartjes ziek. Ze is eigenlijk al opgegeven. In 2024 was ze al opgegeven. Ja, toen zeiden ze al, je zal 2024 niet halen. Nou ja, het is nu al 2026 en ze maakt nog steeds muziek. Ja, ze is wel bedlegerig. Dat wel, maar echt een toffe dame, zeg. Ja, afgelopen zaterdag nog even met haar gesproken. Interview hebben we het eerste uur nog een keer uitgezonden, hè, van 6 tot 7. Want afgelopen zaterdag was dat interview, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag 26 mei, mensen. Het is vandaag de Bokkiesdag. Ja, in Noord-Holland vooral. Op deze derde Pinksterdag, als je dat mag zeggen, werden van oudsher de bokjes verhandeld. Dus dan wordt er handjes geklapt. 2500, 3300, 3400 en hoppa. En dan slaan ze elkaar op de handen en dan worden de bokjes dus verkocht. Ja, in verschillende plaatsen gebeurt dat in Noord-Holland. Wordt er onder andere zeg maar verhandeld in de Zaanstreek en ook vooral Purmerend. Hè? Dus als je daar van houdt om dat te gaan bekijken, heb je vandaag een leuk uitje. Mocht je vandaag nog vrij zijn, hè?
1: Wij zorgen voor verkoeling. Ja.
0: Goedemorgen.

27 jaar is hij, hè? Ruben Hillen. Ja, hij is een Nederlandse singer-songwriter. Hij won in 2026, dit jaar, deze maand, het dertiende seizoen van The Voice of Holland. Hij groeide op in Lonneker en later woonde hij in Hengelo. Samen met zijn zus volgde hij de opleiding aan het ROC van Twente. En vormt hij ook de coverband Unit. Ja, in januari deed Hillen al Blind Audition bij The Voice of Holland, waarin hij het nummer Patience van de boyband Take That Song. Alleen Suzanne Freek, die draaide de stoel om voor hem. Ja, in de battleronde wist hij coach Suzanne ook te emotioneren in een duet met Sanne Maaike Oudschoren. Ja, in de knock-out-ronde wist Ruben Hillen zich meteen te plaatsen voor de halve finale. En ja, het is in elk geval tot zaterdag nog de flits schrijven. Ja. Ja, er worden wat vreemde kampioenschappen gehouden. Voor het eerst is een Nederlander het snelst over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Engeland. De 21-jarige Niels Wennemars wist internationale tegenstanders en ook wat lokale helden achter zich te laten in de jacht op de rollende kaas. Ja, wat is dat nou eigenlijk voor spelletje, vraag je af. Nou ja, bij het kaasrollen rennen de deelnemers tegelijk van een heuvel af, die heel steil is, Coopers Hill. Dan gaan ze naar beneden. Ze gaan in theorie achter een kaas aan die van dezelfde heuvel afrolt, maar in de praktijk niet in te halen is. Nou ja, wie als eerst over de finish onderaan de heuvel komt, die wint. Ja, het evenement is een lokale traditie. En het kaasrollen is al heel oud. In 1836, dat is even geleden, toen werd het al een keer georganiseerd. Hè? Ja. Goed, dus even tijd voor zen, even rust. Even tijd om bij de koffietafel een bakje koffie te halen. Bijvoorbeeld.

0: Wat deed jij in de jaren 80? Waar zat je? Wat deed je? En vooral, waar luisterde je naar? Ken je deze nog?
1: Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw, dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse strand? Waar moet je nu anders heen?
2: Naar de zee,
1: zegt iedereen.
3: Nou neem mij niet kwalijk, ik bemoei mij erin mee. Waarom altijd naar die deun en waarom naar de zee? Kom eens hier bij ons op platteland, man, het is mirakels mooi. Niks ging gedoe met drukke volle strand, maar lekker in zitten in prooi.
1: Hé, hey, dat is voor alle wijven, man.
3: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik steeds van.
1: Je weet niet wat vakantie is.
3: Bedriet, ellende en ergernis.
1: Wat denk je van een pilsje op de Scheveningse pier?
4: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
6: Bel ons op 06 579 07376
5: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
7: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 4.

0: 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen gesnapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte de infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton de la Chateau bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker.

0: Alweer een oud liedje, 2021. Ja, Steve Kroeger en Sky Holland met Wong Roads. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. We begonnen met Queen, hè? Ja, lekker eventjes dit tweede uur, derde uur eigenlijk opstarten met een lekkere Queen Classic. I Want to Break Free. Ja, 1984 stond het liedje in de Nederlandse top 40. Niet zo lang, hè? Nee, het was maar één week nummer 1 notering, hè?
1: Erik van Vliet.
0: Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag dinsdag 26 mei. En de Amerikaanse president Trump die ondergaat de tweede medische keuring van zijn tweede ambtstermijn. Ja, Trump is inmiddels 79 jaar. Er wordt al een tijdje gepraat over de conditionele toestand van Trump. En in Tivoli Vredenburg in Utrecht begint de landelijke college tour. Actie Aletta. Deze tour wordt geopend door Sharon Dijkstra. En heeft als doel om antwoorden te vinden op straat. Intimidatie. En de WK-selectie van Curaçao die traint onder leiding van Dick Advocaat op het terrein van Noordwijk. Zo kwamen ze gisteren in Noordwijk aan. De training is opengesteld voor het publiek. En de rechtszaak tegen de voormalige leider van de Noord-Ierse politieke partij DUP, Jeffrey Donaldson, die gaat beginnen. Hij wordt ervan verdacht meerdere kinderen tussen 1985 en 2008 te hebben aangerand en verkracht. Ja, en koningin Maxima die bezoekt in Leiden het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Het instituut is in 1851 opgericht om kennis op te doen en te documenteren over de koloniën die Nederland destijds had. Het KITLV bestaat dit jaar namelijk 175 jaar. Ja, en ook nog slecht nieuws. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins, 95 jaar, is overleden. Hij geldt als een van de invloedrijkste saxofonisten in de muziekwereld. Hij stond bekend om zijn improvisaties. Ja, zijn carrière begon al eind 40 en hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels als Saxophone, Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij ook samen met beroemde muzikanten zoals de Rolling Stones. Ja, Sonny Rollins is niet meer, hij is overleden. Ik heb een stukje muziek van hem. Dat is deze man. Ja, eventjes restaurantgevoel. Tijd voor een stukje vlees, aardappeltje. Lekker wijntje erbij. En op de achtergrond, Sonny Rollins. Ja, hij is niet meer, hij is overleden.

Ja, Sonny Rollins, rest in peace. Hij gaf ook veel solo's die in hoog tempo voortjakkerden. Soms wel een half uur lang. In 2014 moest Rollins stoppen met spelen. Want hij had last van een longziekte. En het is dan waarschijnlijk anno 2026 fataal geworden. Bam, bam, bam, bam. Oh ja, doe maar een maandje. Nog maar een maandje. Ach ja, joh.

week op dinsdag.

Joey, Arnoldo en Nuestro Verano. Ja, lekker zomers, hè. Want die zomersliedjes die komen langzamerhand weer in die playlistjes terecht. En onder andere dus ook bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de Verenigde Arabische Emiraten die ondersteunen een rebellenleger in de Soedanese burgeroorlog. Zo blijkt het onderzoek van Human Rights Watch. Dat doen ze onder meer met Colombiaanse huurlingen. Op beelden kun je ook zien hoe Colombianen meevechten in de 3 jaar durende strijd, hè. Ja, bij het rebellenleger in Soedan, ja. En een bijzondere botsing. Een vliegtuigje is in botsing gekomen met een paraglider in Oostenrijk. Ja, de botsing is goed afgelopen. De paraglider was in staat om haar noodparachute te ontvouwen. Ze liep door een harde landing wel wat verwondingen op. Maar ja, ze heeft het in elk geval overleefd. Ja, nadat ze was geland, werd ze opgehaald door een politiehelikopter. Ze is naar een luchthaven in de buurt gebracht en is daarna zelf naar de dokter gegaan. Ja, ze zegt, ik kan het allemaal niet geloven dat ik hier zit te typen en dat ik er afgezien van een paar lelijke blauwe plekken en wat kneuzingen toch goed van afgekomen ben. Ja, bij de botsing raakten de lijnen van de verscheurde parachute verstrikt in een motor van het vliegtuigje, een Cessna 172. En ondanks dat heeft de piloot het toestel veilig kunnen landen. Ja, hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog onduidelijk, maar wordt onderzocht. Nou ja, aan eigen zeggen kon de piloot de paraglider niet meer ontwijken. Ja, de Oostenrijkse luchtvaartpolitie die is echt bezig om de boel onder de loep te nemen. Ja, Zell am See, dat ligt in de Alpen, heeft een open luchtruim. Zo zei de directeur van het vliegveld tegen de Oostenrijkse publieke omroep. We hebben hier geen gecontroleerd luchtruim. Het is volledig open en niks is beperkt. Maar ja, de Alpenpolitie die zegt dat er wel duidelijke regels zijn over voorrang in de lucht. Zo moet een gemotoriseerd toestel altijd voorrang verlenen aan een niet gemotoriseerd luchtvaartuig. Zoals bijvoorbeeld een paraglider of een zweefvliegtuig. Maar ja, als het eenmaal misgaat, hoe moet je dan in hemelsnaam in de lucht stoppen? Ja, dat kan niet, hè. Er zijn ook geen stoplichten. Dus groot probleem, een groot probleem. De

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Binnenkort neemt de gemeente Loon op Zand afscheid van 3 wethouders. Louis Larros, Suzanne Mandemakers en Tony Meulensteen zullen hun wethoudersstokje overdragen. Op dit moment zijn gemeentebelangen, CDA en toekomstig KLM met elkaar om tafel om tot een nieuwe coalitie te komen. Of Larros, Mandemakers en Meulensteen nog wel in de raad blijven, moet nog blijken. Het afscheid van de wethouders vindt plaats op dinsdag 9 juni. RKC zal de komende jaren niet verkocht worden aan buitenlandse investeerders. Dat zegt Ben Mandemakers in een interview met Voetbal International. Het hoofd van Mandemakers Keukens werd afgelopen week 70 jaar en gaf een groot interview, onder andere over zijn rol bij RKC. Volgens Mandemakers moet de club geworteld blijven in de regio en moet er een ziel in de club blijven zitten. En groot feest in Dongen. Afgelopen weekend kwamen de lopers van de Roperun weer door Dongen toe en dit jaar was het feestelijker dan ooit. De Roperunners werden op meerdere plekken in het dorp aangemoedigd. Zoals bij Eagle Shelter, de Oude Kerk en natuurlijk de feestelijke doorkomst bij atletiekvereniging Atledo. Het Dongense Roperun-team met halve zolenlijntje haalde tijdens de wedstrijd meer dan 43.000 euro op. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Ja, vanmiddag is hij er. Ja, niet meer een uur. Dat is 2 uur, hè? Vanaf 4 uur is hij er al, joh. Anton Nachtza. Hij is voor 6 uur klaar natuurlijk. En dit was zijn speciale aanbieding. Milo and Delicious en Forever Young. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg een hele goedemorgen. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton. Nog even de laatste berichten. Ja, Ferrari heeft afgelopen dinsdag zijn eerste volledige elektrische sportwagen gepresenteerd. En ja, je moet er wel wat geld voor hebben. $640.000 kost die, oftewel €550.000. De leveringen van de lang verwachte Luce, de Italiaans voor licht, beginnen als het goed is eind 2026. Ja, Ferrari had al in 2021 gezegd dat ze een elektrisch model zouden gaan maken. Nou, die is dus nu klaar en eind dit jaar komt die uit. En de Iraanse president die heeft opdracht gegeven om de toegang tot het internet weer te herstellen in zijn land. Dat hebben de Iraanse staatsmedia gemeld. Ja, voor de Iraniërs was het internet een tijdje afgesloten geweest. Sinds eind februari, toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Ja, de staatsmedia noemen het Iraanse ministerie van Communicatie als bron. Ja, er is nog niet veel duidelijk over het besluit van de president. En in Brussel, in Bozar, is een heel bijzondere cello voorgesteld die de winnaar is van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Straks krijgt de winnaar dat 4 jaar in bruik lenen. Het is een instrument dat de legendarische cellist Pablo Casals 65 jaar geleden bespeeld heeft. Koningin Mathilde die vertelde aan VRT over de hechte band tussen koningin Elisabeth en Pablo Casals. En dat kun je dus allemaal zien op de website van de VRT. En ja, zaterdagnacht weten we welke cellist de eerste prijs in de wacht gaat slepen. Ja, het is vandaag de sterfdag van Bertien van Manen, een Nederlandse fotografe. Ze wordt gezien als een van de vernieuwers van de documentaire fotografie. Het is vandaag ook de sterfdag van William Powell, lid van de OJ's. Ze overleden in 1977. En het is vandaag de sterfdag van Willibord Fréquin. Nou, misschien zegt je dat niks. Maar Willibord Fréquin was journalist, verslaggever en presentator. Hij werkte jaren voor het KRO-programma Brandpunt en was ook nog tijdens de Lockheed-affaire de enige journalist die Prins Bernhard aan de tand voelde. En hij was ook heel bijzonder. Hij had allemaal van die leuke tv-programma's, hè. Hey, wij blijven van mijn camera af, hè. Hey, waar ben je mee bezig, hè? Ja, dat was hij toen, hè. Die Willibord Fréquin. Hij was niet bij iedereen geliefd. Hij werd ooit achterna gezeten. Een man die werd hem spuugzat en die ging hem met een bel achterna. Ja, in de tijd, hè. Op deze dag, in 2022, is het dus de sterfdag van Willibord Fréquin. Ja, ik heb nu even geen liedje, maar ik ga zeker morgen even een liedje van hem opzoeken, hoor. En dit is Gita. En No More Turning Back bij Voor de Wekker Wakker.

0: De sterfdag van Willy Wordt Frikken. Ja, ik was een grote fan van deze man. Echt waar hoor, ik vond hem zo goed. Hij was lekker door zee. En we hebben een stukje gevonden wat hij toen, of althans waarin hij te horen is bij Edwin Evers. Want Edwin Evers die deed ook zijn stem uitermate goed na. Hè. Luister naar een fragmentje zo.
1: Wat een verhaal is dit, hè? Ongelooflijk. Ja.
2: Niks. Willy Broert.
1: Ja, Willy Broert, Edwin.
2: Hé, hey, hoe is het met jou?
1: Ja,
2: goed.
1: Ja, nou kan ik beter aan jou vragen, dacht ik zo.
2: Ja, nou, maar wij zijn eigenlijk niet zo goed gesteld voor het heel.
1: Nee,
2: ik
1: dat...
2: Ik zit in de bias.
1: Ja, dat heb ik begrepen, ja.
2: Dat is wel vaker voorgekomen. Ik bedoel, ik heb laatst in Tokio natuurlijk nog, heb ik ook in het gevangen gezeten.
1: Ja, ja.
2: Wat dat betreft is dit de hotelkamer hier. Dus,
1: ja,
2: ik heb, moet eerlijk zeggen, ik had daar wel heerlijk Japans gegeten.
1: Ja.
2: Dat is hier een stuk minder. Maar ja, het is natuurlijk geen pretje.
1: Nee, dat
2: duidelijk. Ik vind het werkelijk een grote schande, ja, dat bij mij, gewoon belemmerd, mijn werk te laten doen.
1: Nou, ik...
2: Dus wat ik even zeggen, ik ben blij dat jij me even van de gelegenheid gebruikt.
1: Nou, ik wil eigenlijk, ik bel even om te vragen wat er allemaal gebeurd is eigenlijk, want ik hoorde verhalen zo links.
2: Ja, nou, we hadden bedacht dat het wel misschien wel leuk was om de Joodse vlag even op te hangen, over het dak van het huis van de familie Duisenberg.
1: Ja.
2: He, omdat Greta die had natuurlijk afgelopen jaar de Palestijnse vlag aan de balkon hangen.
1: Ja, ja.
2: He, en nou, toen dachten wij dat het een leuke ludieke actie was.
1: Ja. Ja,
2: om dus die vlag over dat huis heen te gooien.
1: Ja.
2: En dus zijn we vanochtend om 6 uur, zijn we een paar hoogwerkers naartoe gegaan.
1: Een paar hoogwerkers?
2: Hebben we die vlag eroverheen gegooid.
1: Ja.
2: Nou, toen heb ik nog even aangebeld. Heb ik nog even een paar jodenkoek aangeboden.
1: Ja.
2: Nou, dat werd niet zo gewaardeerd.
1: Nee.
2: Dus ja, ik ben ontzet.
1: Ja, dat hoor ik, ja.
2: Politie erbij.
1: Ja.
2: Nou, ik moest in de wagen en ik werd gearresteerd.
1: Ja.
2: Nou, vandaar dat ik nu dus hier... zit ik hier nu in het gevangen.
1: Ongelooflijk.
2: Ik ben hier alleen.
1: Ongelooflijk.
2: Ik ben echt een grote schelde, mag je rust weten.
1: Ja, nou, ik kan me goed voorstellen. Nou, maar wat...
2: Trouwens, even tussendoor. Ja. Weet jij trouwens hoe een Duitser een pak jodenkoek openmaakt? Hè?
1: Nou, ik heb geen idee, maar...
2: Nou, dan slaat hij er 3 keer heel hard op. Op de pak.
1: Ja.
2: En dan roept hij heel hard, hou van je! Nou ja, ik dacht al hoor.
1: Ja, wat is dat nou? Dat zijn er nou van grappen, man. Dat is toch niet, dat doe je toch niet?
2: Zeg, maar goed, het is natuurlijk een hele rare zaak.
1: Ja.
2: En dus ik moest ook alles uitkleden toen ik hier op het politiebureau aankwam. Want ik had voor de zekerheid had ik mezelf nog behangen met wat vuurwerk. Want ja, je weet het natuurlijk nooit. Dat werd niet echt gewaardeerd.
1: Nee. Dat,
2: dus,
1: ken jij Greta Duisenberg eigenlijk zelf persoonlijk? Of weet jij hoe ze...
2: Ja, nou, ik heb in het verleden inderdaad met Greta gesproken.
1: Ja.
2: En ik heb dus nu, ik heb begrepen dat ze, ze vindt de Israëli's dus erg ondankbaar. Want ze zegt, van Arafat, die heeft er toch eigenlijk voor gezorgd, dat er voldoende zitplaatsen zijn in het openbaar vervoer. Dat vind ik echt een rare manier van de redenering.
1: Dat is een redenatie, maar...
2: Als gevolg van alle toestand zit ik hier nu natuurlijk vast.
1: Ja, nou, dat is niet...
2: Dus ik hoop dat ik er nog uitkom, want ik heb vanavond nog een kerstborrel.
1: Ja,
2: daar wil ik wel graag bij zijn. Wacht even hoor.
1: Ja.
2: Hé! Hey! Laat me eens uit!
1: Willy Broert.
2: Hey!
1: Willy Broert.
2: Hey! Godverdomme, die deur is open!
1: Willy Broert, doe dat even...
2: Een grote schande wat jullie hier doen.
1: Je zit in de uitzending.
2: Ja. Schuim der aarde!
1: Schuim der aarde?
2: Ga eens werken, ga eens boeven vangen! Ja? Met je meer blauwe straat. Grote schande! Ja?
1: Willy Broert, kom even terug!
2: Ja, zo zit ik al ongeveer een uur te roepen, hè? Ja. Kom geen kip hier.
1: Kom geen kip, ja, sorry.
2: Dat echt, ik weet niet waar ze mee bezig zijn, maar werkelijk een schande. Ik ben blij dat ik even bij jou een uitzending mag.
1: Ja.
2: Hè, dan weten de mensen dat tenminste. Ja? Want ik doe het natuurlijk wel, gewoon voor de mensen. Ja, ik ga niet voor mezelf, ik ga het voor de mensen. Ja, ik kom op voor de zwakkeren in de samenleving. Voor de kleine man.
1: Ja.
2: En dat mag best ook eens een keer gezegd worden. Ja, dat is mij dan zo behandeld.
1: Ja, Willy Broert.
2: Ja, want ik word door de rest van de bevolking, dan word ik op handen gedragen.
1: Jawel.
2: Ja, de mensen zien mij als een grote held.
1: Ja.
2: Ja, als ik zo behandeld word, dan vind ik echt waardeloos.
1: Was de familie Duisenberg thuis?
2: Nou, ze waren zeker thuis, want ik kwam nog met de hoogwerker voor de slaapkamer langs toevallig.
1: Ja.
2: Dus, en ik ging naar behoorlijk van Palestijn. Hé? Heb je hem?
1: Ja, ik kom binnen.
2: Hé, van Palestijn.
1: Ja, Timo, hij komt binnen. Leuk, leuk.
2: Nou, even een klein geintje tussendoor in de donkere dagen.
1: Prima,
2: Zal weer goed komen, zeg.
1: Hé,
2: zeg, doe rustig aan.
1: Ik spreek je wel weer.
2: Ja, ik spreek je wel weer.
1: Okay.
2: Alles goed verder?
1: Ja, prima, Willy Broert. Bedankt.
2: Prima.
1: Hoi, hoi.
2: Okay.
1: Dag, tot ziens.

Nou, het liedje kwam in 1990 weer de top 40 binnen, omdat er de serie die toen gedraaid werd. Tour of Duty was dat, hè? Ja, Tour of Duty. Dan kwamen de Rolling Stones weer in de hitparades met Paint It Black. Ja, je hoort het stukje daarvoor van Edwin Evers met Billy Boy Forgets. Omdat het vandaag Billy Boy Forgets sterfdag is, hè? Zo!

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten.

0: hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Binnenkort neemt de gemeente Loon op Zand afscheid van 3 wethouders. Louis Laros, Suzanne Mandemakers en Tony Meulensteen zullen hun wethoudersstokje overdragen. Op dit moment zijn gemeentebelangen, CDA en toekomstig KLM met elkaar om tafel om tot een nieuwe coalitie te komen. Of Laros, Mandemakers en Meulensteen nog wel in de raad blijven, moet nog blijken. Het afscheid van de wethouders vindt plaats op dinsdag 9 juni. RKC zal de komende jaren niet verkocht worden aan buitenlandse investeerders. Dat zegt Ben Mandemakers in een interview met Football International. Het hoofd van Mandemakers Keukens werd afgelopen week 70 jaar en gaf een groot interview, onder andere over zijn rol bij RKC. Volgens Mandemakers moet de club geworteld blijven in de regio en moet er een ziel in de club blijven zitten. Een groot feest in Dongen. Afgelopen weekend kwamen de lopers van de Roperun weer door Dongen toe en dit jaar was het feestelijker dan ooit. De Roperunners werden op meerdere plekken in het dorp aangemoedigd. Zoals bij Eagle Shelter, de Oude Kerk en natuurlijk de feestelijke doorkomst bij atletiekvereniging Atledo. Het Dongense Roperun team het halve zolenlijntje haalde tijdens de wedstrijd meer dan 43.000 euro op. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376.

0: kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
20: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
21: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
20: Help je mee?
22: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
23: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
24: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
25: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
26: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Binnenkort neemt de gemeente Loon op Zand afscheid van 3 wethouders. Louis Laros, Suzanne Mandemakers en Tony Meulensteen zullen hun wethoudersstokje overdragen. Op dit moment zijn gemeentebelangen, CDA en toekomstig KLM met elkaar om tafel om tot een nieuwe coalitie te komen. Of Laros, Mandemakers en Meulensteen nog wel in de raad blijven, moet nog blijken. Het afscheid van de wethouders vindt plaats op dinsdag 9 juni. RKC zal de komende jaren niet verkocht worden aan buitenlandse investeerders. Dat zegt Ben Mandemakers in een interview met Football International. Het hoofd van Mandemakers Keukens werd afgelopen week 70 jaar en gaf een groot interview, onder andere over zijn rol bij RKC. Volgens Mandemakers moet de club geworteld blijven in de regio en moet er een ziel in de club blijven zitten. En groot feest in Dongen. Afgelopen weekend kwamen de lopers van de Roperun weer door Dongen toe en dit jaar was het feestelijker dan ooit. De Roperunners werden op meerdere plekken in het dorp aangemoedigd. Zoals bij Eagle Shelter, de Oude Kerk en natuurlijk de feestelijke doorkomst bij atletiekvereniging Atledo. Het Dongense Roperun team het halve zolenlijntje haalde tijdens de wedstrijd meer dan 43.000 euro op. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Info.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.

0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is een schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch het spoor is opgereden, is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein. Niemand van hen raakte gewond. Ze zijn geëvacueerd door de brandweer. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft 2 vrouwen aangehouden die in de woning waren. Ze zitten nog vast voor verhoor. Na de melding van de steekpartij werden eenheden van de politie, een ambulance en een traumahelikopter ingezet. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding voor de steekpartij in Tilburg was, is nog onduidelijk. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. en gis er maar één.
17: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
18: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
19: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
18: Klinkt goed.
19: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
20: Mag.
21: Wat mag?
20: Je weet wel Mac.
21: Hè?
20: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
22: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
23: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
23: Jazeker.
25: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
27: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
28: Ah, mijn rug.
29: Beweeg.
28: Hé, wat? Huh?
29: Ik ben het. Je rug.
28: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
30: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
31: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
32: Schakel maar in.
33: Van harte welkom.
34: Schakel maar in.
32: En geniet.
35: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
32: Gewoon lekker lang luisteren.
36: Wat zegt u?
34: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Binnenkort neemt de gemeente Loon op Zand afscheid van 3 wethouders. Louis Laros, Suzanne Mandemakers en Tony Meulensteen zullen hun wethoudersstokje overdragen. Op dit moment zijn gemeentebelangen, CDA en toekomstig KLM met elkaar om tafel om tot een nieuwe coalitie te komen. Of Laros, Mandemakers en Meulensteen nog wel in de raad blijven, moet nog blijken. Het afscheid van de wethouders vindt plaats op dinsdag 9 juni. RKC zal de komende jaren niet verkocht worden aan buitenlandse investeerders. Dat zegt Ben Mandemakers in een interview met Football International. Het hoofd van Mandemakers Keukens werd afgelopen week 70 jaar en gaf een groot interview, onder andere over zijn rol bij RKC. Volgens Mandemakers moet de club geworteld blijven in de regio en moet er een ziel in de club blijven zitten. En groot feest in Dongen. Afgelopen weekend kwamen de lopers van de Roperun weer door Dongen toe en dit jaar was het feestelijker dan ooit. De Roperunners werden op meerdere plekken in het dorp aangemoedigd. Zoals bij Eagle Shelter, de Oude Kerk en natuurlijk de feestelijke doorkomst bij atletiekvereniging Atledo. Het Dongense Roperun-team het halve zolenlijntje haalde tijdens de wedstrijd meer dan 43.000 euro op. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

There's love, you and I both apply to the above.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. Mochten automobilisten pech onderweg krijgen, dan worden extra maatregelen getroffen om hen zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. De temperatuur van het wegdek kan namelijk tot ruim 50 graden oplopen. Het hitteprotocol geldt met uitzondering van de provincie Friesland voor heel Nederland. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. De brandweer heeft fase 2 afgekondigd. Dit gebeurt als het een tijdje niet geregend heeft. Eind vorige maand braken er verschillende natuurbranden uit tijdens militaire trainingen in onder andere Noord-Brabant en Gelderland. De Landmacht pakt de training weer op als de kans op natuurbranden naar fase 1 is gedaald. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Voor koffie van een A-merk zijn consumenten gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Fomar. Het duurst zijn Plus, Jumbo en Albert Heijn. Volgens de Consumentenbond loont het om bij een drogist voor koffie te gaan kijken, waar de A-merken vaak een stuk goedkoper zijn.

0: zijn. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:15 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch op het spoor is gereden is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein, niemand van hen raakte gewond. Zij zijn geëvacueerd door de brandweer. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
15: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Binnenkort neemt de gemeente Loon op Zand afscheid van 3 wethouders. Louis Laros, Suzanne Mandemakers en Tony Meulensteen zullen hun wethoudersstokje overdragen. Op dit moment zijn gemeentebelangen, CDA en toekomstig KLM met elkaar om tafel om tot een nieuwe coalitie te komen. Of Laros, Mandemakers en Meulensteen nog wel in de raad blijven, moet nog blijken. Het afscheid van de wethouders vindt plaats op dinsdag 9 juni. RKC zal de komende jaren niet verkocht worden aan buitenlandse investeerders. Dat zegt Ben Mandemakers in een interview met Football International. Het hoofd van Mandemakers Keukens werd afgelopen week 70 jaar en gaf een groot interview, onder andere over zijn rol bij RKC. Volgens Mandemakers moet de club geworteld blijven in de regio en moet er een ziel in de club blijven zitten. En groot feest in Dongen. Afgelopen weekend kwamen de lopers van de Roperun weer door Dongen toe en dit jaar was het feestelijker dan ooit. De Roperunners werden op meerdere plekken in het dorp aangemoedigd. Zoals bij Eagle Shelter, de Oude Kerk en natuurlijk de feestelijke doorkomst bij atletiekvereniging Atledo. Het Dongense Roperun-team het halve zolenlijntje haalde tijdens de wedstrijd meer dan 43.000 euro op. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen strobreed toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. Economische Zaken-staatssecretaris Willemijn Aerts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aerts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. Het BTI kwam tot de conclusie dat de beoogde overname van Solfinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang. Dat schrijft Aerts in haar brief aan de Tweede Kamer. Al eerder liet een Kamermeerderheid weten tegen de overname te zijn. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Naast reguliere woningzoekenden en asielzoekers die hier mogen blijven, moeten mensen met psychische klachten lang wachten op een woning, terwijl ze eigenlijk voorrang hebben. Uit een recente enquête van de Nederlandse GGZ blijkt dat 64% van die mensen langer dan een jaar wacht op een zelfstandige woonplek. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. In Londen werd het gisteren ruim 34 graden. In mei was het nog niet eerder zo heet in het VK. Ook vandaag kan de thermometer tot boven de 35 graden oplopen. In het Franse Auxerrois werd het gisteren 37,1 graden. Het Franse Meteorologisch Instituut noemt de hittegolf opmerkelijk vroeg en lang. Tot slot Spanje. Daar werd het op meerdere plekken zelfs boven de 40 graden. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze

0: versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Binnenkort neemt de gemeente Loon op Zand afscheid van 3 wethouders. Louis Laros, Suzanne Mandemakers en Tony Meulensteen zullen hun wethoudersstokje overdragen. Op dit moment zijn gemeentebelangen, CDA en toekomstig KLM met elkaar om tafel om tot een nieuwe coalitie te komen. Of Laros, Mandemakers en Meulensteen nog wel in de raad blijven, moet nog blijken. Het afscheid van de wethouders vindt plaats op dinsdag 9 juni. RKC zal de komende jaren niet verkocht worden aan buitenlandse investeerders. Dat zegt Ben Mandemakers in een interview met Football International. Het hoofd van Mandemakers Keukens werd afgelopen week 70 jaar en gaf een groot interview, onder andere over zijn rol bij RKC. Volgens Mandemakers moet de club geworteld blijven in de regio en moet er een ziel in de club blijven zitten. En groot feest in Dongen. Afgelopen weekend kwamen de lopers van de Europa Run weer door Dongen toe en dit jaar was het feestelijker dan ooit. De Europa Runners werden op meerdere plekken in het dorp aangemoedigd. Zoals bij Eagle Shelter, de Oude Kerk en natuurlijk de feestelijke doorkomst bij atletiekvereniging Atledo. Het Dongense Europa Run team het halve zolenlijntje haalde tijdens de wedstrijd meer dan 43.000 euro op. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
3: Bel ons op 06 579 07376
2: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Europese commissievoorzitter von der Leyen laat via sociale media weten dat Europa vandaag met België meerouwt. De aanleiding is de fatale botsing tussen een schoolbusje en een passagierstrein in het Belgische Buggenhout vanmorgen. Hierbij zouden 4 inzittenden van de schoolbus zijn omgekomen. Het gaat om 2 tieners van 12 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een volwassen begeleider. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Op beelden zou te zien zijn dat de slagbomen naar beneden waren. Er worden door het Rode Kruis extra tenten geplaatst op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel om op die manier voor wat meer schaduw te zorgen. Vandaag kan het kwik tot boven de 30 graden oplopen. Ook deelt het Rode Kruis opnieuw water- en zonnebrandcrème uit. Vanmorgen rond 11 uur stonden er zo'n 70 tot 80 mensen buiten. Het is onbekend waar de asielzoekers die de komende nacht geen slaapplek hebben naartoe gaan. Afgelopen weekend en gisteren heeft Groningen voor een noodnachtopvang gezorgd. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreed toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. De Tweede Kamer wil dat boswachters nog voor het eind van het jaar beter worden bewapend. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een VVD-motie hierover, waarin staat dat boswachters geregeld 's nachts in gevaarlijke situaties terechtkomen. Maar ze mogen alleen een hond ter bescherming meenemen of alleen een vuurwapen. Dat zou met allebei moeten en dat is nu bij de wet verboden. Daarnaast zouden ze betere communicatiemiddelen moeten hebben, net zoals de politie of brandweer die heeft. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis advies.

0: gesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker.

Een droog beschuit in je mond en fluit hem maar. Helemaal gedraaid voor je. Beschuitje in je mond. Nou, fluitermaat. Het waren van die flauwe verjaardagsactiviteiten, weet je niet? Van vroeger. Ik heb er nog een taal van overgehouden. Dus ik denk er steeds weer aan als ik deze plaat hoor. Als ik het gefluit weer hoor van Centerfold. Dat die Girls Band. Drie singles hadden ze. Twee singles in de top 40. Centerfold was de grootste hit. Freeze Frame was die andere. Dat was een leuke single trouwens om een keer mee te openen. Maar het was een wat iets minder grote hit. Hadden wel beide singles wel top 10 hits waren in de top 40. En de tipparadeplaat was de single Comeback van Centerfold. Van deze Girls Band, moet ik zeggen. Er staat nog een band in het Centerfold, maar het was weer wat anders. Maar de Girls Band zong terecht Centerfold. Zo klopt het weer. Hey, de middagmix voor deze dinsdag. Het schijnt vandaag weer lekker warm te worden. In de studio is het nu een graadje of 24. Ik heb de winterroosters toch maar even dichtgemaakt hier, want anders haal ik de warmte binnen. Je kunt toch een beetje een cool programma maken. Met een zomerstintje in ieder geval wel. Het goud van Outeraan, de hits van nu. De zaken die je meldt via de WhatsApp op 06-21-21-32-10 of via het e-mailadres middagmix@langstadmedia.nl. Team van de Kamer, het regionieuws, weer en verkeer. En muziek uit de top 40. Kevin Harris en Jesse en Satisfy is hier.

Terug naar het jaar 2019 met muziek van Armin van Buren, Lucas en Steve, featuring Jos Cambi en Don't Give It On Me in de Transmix. En zo maken we wat lekkere herrie zo op deze warme dinsdag. Terug naar de jaren 70 met de Jos Baker Selection. Ze hebben zoveel mooie hits gemaakt. En ook deze Morning Sky is terug.

Terug in de jaren 90. Met 2BZ en Groovy Feeling. En mijn tweede hit van ze. Ik zat bij God niet weten. Het was man het wonder volgens mij. Stond ooit eens een keertje in de platenbak bij Radio IJsselstad in de jaren 90. Ik denk, weet je wat, dat is wel leuk. Ik ga dat singeltje kopiëren en de database zetten. En zodoende hoor je het dan weer. Soms gebeuren dingen op die manier. Groovy en lekker. 2BZ en Groovy Feeling. Jouw middagmix op dinsdag. Met die Matchbox en Midnight Dynamos.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Binnenkort neemt de gemeente Loon op Zand afscheid van 3 wethouders. Louis Laros, Suzanne Mandemakers en Tony Meulensteen zullen hun wethoudersstokje overdragen. Op dit moment zijn gemeentebelangen, CDA en toekomstig KLM met elkaar om tafel om tot een nieuwe coalitie te komen. Of Laros, Mandemakers en Meulensteen nog wel in de raad blijven, moet nog blijken. Het afscheid van de wethouders vindt plaats op dinsdag 9 juni. RKC zal de komende jaren niet verkocht worden aan buitenlandse investeerders. Dat zegt Ben Mandemakers in een interview met Football International. Het hoofd van Mandemakers Keukens werd afgelopen week 70 jaar en gaf een groot interview, onder andere over zijn rol bij RKC. Volgens Mandemakers moet de club geworteld blijven in de regio en moet er een ziel in de club blijven zitten. Een groot feest in Dongen. Afgelopen weekend kwamen de lopers van de Roperun weer door Dongen toe en dit jaar was het feestelijker dan ooit. De Roperunners werden op meerdere plekken in het dorp aangemoedigd. Zoals bij Eagle Shelter, de Oude Kerk en natuurlijk de feestelijke doorkomst bij atletiekvereniging Atledo. Het Dongense Roperun team het halve zolenlijntje haalde tijdens de wedstrijd meer dan 43.000 euro op. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het overal zon overgoten. Met 30 tot lokaal 33 graden wordt het de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Alleen vlak aan zee wordt het niet tropisch warm vandaag. Vanavond neemt de noordenwind iets in kracht toe en koelt het in het noorden snel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af na zo'n 12 graden in de noorden tot een graad of 18 in de steden en het zuiden. Morgen volop zon bij 18 graden. In het noorden tot 26 graden in Limburg. Dan de verkeersinformatie, de files. We hebben in totaal 35 files, 146 kilometer. Dit zijn de belangrijkste snelpunten in onze regio. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Neerderweert en Leende. Langzaamrijdend stilstaand verkeer staat 9 kilometer file. De vertraging is om 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Langzaamrijdend stilstaand verkeer, 5 kilometer file, 16 minuten vertraging. En ook op diezelfde A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Rotterdam Feyenoord. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer staat 3 kilometer file, de vertraging 14 minuutjes. De A27 Breda richting Utrecht tussen Utrecht en... Voor mij klopt hier wat, niemand zal wel. De A27 Breda richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Everdingen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer staat door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Staat nog wel zo'n 7 kilometer en de vertraging zo'n 6 minuten. De A58, Bergen op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Moergestel en knooppunt Baterdorp. Langzaamheid als stilstaand verkeer. Staat 15 kilometer file. De vertraging 12 minuten. En als laatste de A59, knooppunt Zonswil richting Sertogenbosch. Tussen de Heide en Waspik. Langzaamheid als stilstaand verkeer. 8 kilometer file. De vertraging zo'n 11 minuten. Tot zover weer in verkeer. Muziek uit de Flits in de 50. Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight.

0: je ervoor, je mag me daarbij helpen. Het is niet zo moeilijk. De ene wat geleend van de ander. Je denkt van nou, dat is wel even de moeite waard om dat even wereldkundig te maken. Dan doe dat maar gerust even. Even een mailtje doen. Middagmix@langstadmedia.nl of even een appje doen naar de studio. 06-21-21-32-10. En ga de werkjes bij elkaar zoeken en tactvol bewijzen dat het een relatie heeft. Dat doen we vandaag met de twee volgende werkjes. Het was in 1984 dat Elfaville een groot hit had met Forever Young. We hadden het al vaker over gedaan. Als eerder het slachtoffer geweest, het originele cover. Maar ook deze combinatie hebben we dan niet gehad. En is ook wel weer leuk om even te melden. Elfaville, Forever Young was de grootste hit. Wel 17 weken tot 40 haalde de 7e plaats. Make in Japan, Sounds Like a Melody. En Forever Young waren die andere singles die in de top 40 hebben gestaan van Elfaville. Hij is overgedaan. Min of meer een beetje verbouwd. Zoals het al vaker gebeurt. Door Interactive, Forever Young in 1995. En dan wordt het weer meer een house sausje. Gaat het ritme een beetje omhoog. En dan hebben we een nieuwe single te pakken. Heeft de top 40 wel gehaald. Interactive kennen van Forever Young was de grootste hit. En die andere was Dildo. Ja, laat ik die maar niet gaan draaien. Dan heb ik een belletje van de programmaleider, vrees ik. Ga best een keertje doen. Of de Rotterdam Termination, zoals met Point. Dat is ook zo'n gezellige. Met Louis en met French Kiss. Dan gaan we helemaal de verkeerde kant op hier. Anyways, even bij de les blijven hier. Wat vind je mooier, het origineel van Elfaville, Forever Young uit 1984? Dan wel Interactive en Forever Young uit 1995. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: ook al op tempo niet een tandje rapper. Nou, zeker kan dat. In tijd te dat. Het was snel in de koffer. Dat is dadelijk het interactive met Forever Young. In 1995 was geïnspireerd door Elfenville en Forever Young uit 1984. Welke vond je leuker? Het was snel dan wel de koffer. Gebeurde vaker in de jaren 90 dat het werk is op deze manier werden verbouwd. Je houdt ervan of je hebt er een scheidtekel aan. Maar de discotheken deed dit. Het is al goed volgens mij. Middagmix op dinsdag. Het is vandaag warm. Gisteren waren we nog een dagje vrij. Toen waren we er ook. Lekker warm in de studio. Het is nog een graadje warmer. En we draaien de hits voor je. De Flitsende 50. Je kunt erop stemmen. En dat werkt als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Ruben Hillen met 20 seconds.

zou het een beetje aanvullen. Maar vooral rustig aan doen. Karin Stutvloed, bruto sociaal product wil je uit 1983. Door naar het jaar 2000 met deze artiest. Hoe zal het ermee zijn? Je hoort er weinig meer van. Maar ze had in het jaar 2000 wel deze dikke hits. Alice DJ en Better Off Alone is terug hier in de middagmix op Langstraat FM.

In Better Off Alone uit het jaar 2000. Het jaar dat we bang waren voor de Millennium Bug, weten we toch? De tijd ging veranderen. We gingen in het jaar 2000. Het linkse digit werd van een 1 naar een 2. En de vraag was dan of de meeste computers dat aankonden. Vooral kleine industriële procescomputertjes, die hadden daar wel problemen mee. En uiteindelijk is allemaal goed gekomen. We zijn er nog en alles draait nog. Alles leeft nog. Dus de Millennium Bug heeft zich in stilte vertrokken en is opgelost door de mensen inderdaad. Oké, mensen, middagmix is klaar. Ik dank u weer voor het volgen. Programma's terugluisteren, www.rijnroosendaal.nl. Dan via de activiteitentab even doorklikken naar de middagmix website. En dan kun je via het terugluisterarchief de programma's terugluisteren, terugkijken, alle informatie ophalen die je maar wil weten van het programma. Ook deze komt daar straks weer bij. En ook een programma van gisteren zetten we er nog bij. Gaat allemaal goed komen. Een paar uurtjes non-stop zometeen. En dan om 5 uur van 6 uur klaar met Anton Nachtzaam. De laatste wat mij betreft, Cat Miller en Ready or Not. Ik zeg tot morgen dan weer in de middagmix.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Wanneer de stakingen gaan plaatsvinden kan een FNV-woordvoerder nog niet zeggen. FNV wil een tweejarige cao waarin de lonen twee keer met 6% stijgen. NZO wil een eenjarige cao en wil de lonen met 3% verhogen. De Nederlandse zuivelindustrie telt 85.000 medewerkers. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. De werkzaamheden op de brug werden begin deze maand aangekondigd, maar vanmorgen bleek dat niet iedereen daarvan op de hoogte was. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven oversteken. Vrijdag 3 juli om 4 uur 's middags is de brug weer te gebruiken voor al het verkeer. Vandaag is de warmste 26 mei ooit geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat laat Weer Online weten. Om 13:50 vanmiddag werd het in de beeld 29,2 graden. Het vorige record stond op 29,1 graden en dat was 21 jaar geleden in 2005. Vanmiddag is het tropisch warm. De thermometer loopt op tot ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het zelfs 33 graden worden. In het eerste kwartaal was de buitenlandse omzet van de industrie 2,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De buitenlandse omzetstijging was het grootst bij raffinaderijen en de chemische industrie, maar ook de elektrotechnische en de machine-industrie deed het goed. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De binnenlandse omzet daalde. In het eerste kwartaal van dit jaar was de voedings- en genotsmiddelenindustrie de branche met de grootste omzetdaling, aldus het CBS. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Meer dan de

0: helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
13: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Binnenkort neemt de gemeente Loon op Zand afscheid van 3 wethouders. Louis Laros, Suzanne Mandemakers en Tony Meulensteen zullen hun wethoudersstokje overdragen. Op dit moment zijn gemeentebelangen, CDA en toekomstig KLM met elkaar om tafel om tot een nieuwe coalitie te komen. Of Laros, Mandemakers en Meulensteen nog wel in de raad blijven, moet nog blijken. Het afscheid van de wethouders vindt plaats op dinsdag 9 juni. RKC zal de komende jaren niet verkocht worden aan buitenlandse investeerders. Dat zegt Ben Mandemakers in een interview met Football International. Het hoofd van Mandemakers Keukens werd afgelopen week 70 jaar en gaf een groot interview, onder andere over zijn rol bij RKC. Volgens Mandemakers moet de club geworteld blijven in de regio en moet er een ziel in de club blijven zitten. En groot feest in Dongen. Afgelopen weekend kwamen de lopers van de Europa Run weer door Dongen toe en dit jaar was het feestelijker dan ooit. De Europa Runners werden op meerdere plekken in het dorp aangemoedigd, zoals bij Eagle Shelter, de Oude Kerk en natuurlijk de feestelijke doorkomst bij atletiekvereniging Atledo. Het Dongense Europa Run team met halve zolenlijntje haalde tijdens de wedstrijd meer dan 43.000 euro op. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

and watch it whirl away, away. And don't say

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend werd, de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Hiermee doet het kabinet handreikingen en hoopt het ruimte te maken voor overleg met de sociale partners. Eerder zorgden de plannen voor veel kritiek van oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers. Het kabinet wilde met de plannen die nu van tafel gaan de komende jaren miljarden euro's bezuinigen. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Het gevolg is dat er meer verzuim ontstaat en de werkdruk verder verhoogd wordt. Het aantal ambtenaren groeide naar 208.000. Dat is 3,6% meer dan in 2024, maar is toch te weinig om het personeelstekort weg te poetsen. Deze bevindingen staan te lezen in de personeelsmonitor 2025 van het ANO-Fonds Gemeente. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de agressieve en ongerechtvaardigde acties met zich mee zullen brengen. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Bij de Raad van Bestuur leefden ernstige zorgen over bestuur, toezicht en gedrag, en dat was reden voor zijn ontslag. Verder laat BP het erbij. Vorig jaar trad Manifold aan met zo'n 82% van de stemmen. Het nieuws over het ontslag van de topman zorgde voor een koersdaling van 6% van het BP-aandeel op de Londense beurs. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen.

0: Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet van Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
14: Vaarwel, oude onderbroek.
13: Ik ben Andy Meister.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
17: Gewoon

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Wethouder Suzanne Mandemaker zal niet terugkeren in de Loonse politiek. In een brief aan de burgemeester heeft ze haar vertrek aangekondigd. Mandemaker stopt omdat zij in haar ogen het bestuur niet goed kan controleren, omdat zij er de afgelopen jaren zo betrokken bij is geweest. De VVD van Mandemakers keert niet terug in de coalitie. De manier waarop de coalitievorming is gegaan laat volgens Mandemakers de lelijke kant van politiek zien. Het Waalwijkse autobedrijf Van Mossel heeft zich verder uitgebreid op de Europese automarkt. Van Mossel heeft namelijk het Poolse autobedrijf AutoID overgenomen. AutoID is een Mercedes-Benz dealer met vestigingen in 4 verschillende steden in Polen. Met Polen erbij is Van Mossel nu actief in 8 landen in Europa. Onder andere ook in Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het vormen van een nieuwe coalitie voor de gemeente Dongen verloopt voorspoedig. Dat stelt informateur Evert Wijs in een reactie aan Langstraat Media. Net als de afgelopen 4 jaar lijken Volkspartij Dongen en CDA opnieuw de coalitie te gaan vormen. Volgens Wijs verlopen de gesprekken voorspoedig en ligt er eind mei begin juni een coalitieakkoord. Op de vraag hoeveel wethouders de nieuwe coalitie zal hebben, doet Wijs geen uitspraak. Voor middelbare scholieren in de Langstraat zitten de eindexamens er bijna op. Een periode vol stress, krakende hersenen, maar ook klachten over de eindexamens. Vanuit middelbare scholen in de Langstraat kwamen in totaal 1800 klachten binnen over de examens bij het LAX. De meeste kwamen van het Doeltremont College in Drunen, maar liefst 580 klachten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman

0: Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïense aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en die moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet de thermometer dan 30 graden of meer aantikken. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. Als het weerstation in De Bilt aan die eisen voldoet, mag het een officiële hittegolf heten. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Het debat zou vorige week donderdag al plaatsvinden, maar op die dag liep het asieldebat dusdanig uit dat het verplaatst moest worden naar vandaag. Klaver zegt dat er in Nederland grote onrust heerst en daarom is het volgens hem de hoogste tijd voor dit debat. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Vorig jaar had de sector zo'n 7000 medewerkers te weinig. Dat kan de komende jaren oplopen tot bijna 25.000 als de plannen voor een goedkopere kinderopvang per 2029 doorgaan. De afgelopen 10 jaar zijn er in de kinderopvang zo'n 50.000 mensen bijgekomen, maar de vraag naar kinderopvang wordt alsmaar groter. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Dit was het radionieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga

0: toch lekker wiebelen? Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

0: Hoe zomers wil je het hebben? Huh? Hoe zomers wil je het hebben? Ja. De Gypsy Kings. En Bamboleo. Goedemiddag, het is 11:05.
1: Van zessen klaar met Anton Nachtveld.
0: Het is zonnig en op uitgebreide schaal 30 tot 33 graden in de Langstraat en omgeving. De zon schijnt tussen 12 en 3 met een UV-index 6 of 7. Dus insmeren is het. De vis tot het een grote plakkerige zooi wordt. Dus als je in de zon gaat zitten te mesten. Wellicht heb je lekker in de schaduw gezeten onder een boompje. Dan is het heerlijk toeven. Er staat best een aantal files vandaag in de Langstraat en ook daarbuiten. We gaan er straks wat meer over vertellen. Er staan in totaal 414 kilometer. Dus dat betekent dat de mensen weer aan het werk zijn. Gisteren was het schamele 5 kilometer. Rond de tijdstip dus. Ja, verschillen moeten wezen, nietwaar? Tot 6 uur houden we u weer gezelschap. Ook op deze tropische dinsdag. Tot 6 uur van 6 klaar met Anton Nachtveld op Langstraat FM met zo direct muziek uit 1985 van Cool and the Gang. Lekker frisjes, maar eerst Mama's Gun. Van het gelijknamige album. De eerste titel is het titelnummer op single uitgebracht. Ik zei het al, ik heb ze mogen aanschouwen in de 013 in Tilburg. Prachtig, wat een band zeg, wat een live performance. Het album heet Dick en dus ook juist de single Mama's Gun.

Fresh is een nummer van de Amerikaanse band Kool & The Gang, afkomstig van een album Emergency uit 1984. Op 24 november van het jaar werd het zijn nummer op single uitgebracht. Het was na misluid de tweede single van het album. Voor Amerikanen was het even wennen, want de muziekgroep een vrouw omschreef als fresh, oftewel fris. Maar Taylor gaf er een wending aan, de zanger van Kool & The Gang destijds. Maar goed, 19:05, zometeen de files. Staat weer lekker vast. Maar eerst gaan we lekker dansen aan zee. Dit is Bluff uit 2000.

Rustig maar, rustig maar. Hij werd aangevraagd door Huub de Mooi uit Roosendaal. Don Omar en Lucenzo en Danza Caduro uit 2010. Ik was het helemaal kwijt, maar het bleek dat het nummer wel liefst 18 weken in de hitparade stond. En ook nog op nummer 1 terecht kwam, dus wat dat betreft. Een vergeten nummer 1 als het ware. Het is 17:55, zometeen het nieuws met Sien van der Kaa. We hebben de flitsschijf, maar eerst gaan we een kijkje nemen op Slanswegen. 450 kilometer file. We staan onder andere op de A2, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Sint-Joost en afrit Echt, 2 kilometer. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Leender, Heide en randweg N2, afrit Leender, 2 kilometer. Op de randweg Eindhoven rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Batadorp en randweg N2, knooppunt Hocht, 3 kilometer. Het rijdt ook langzaam op de hoofdrijbaan tussen Best-West en knooppunt Batadorp voor 5 kilometer. Op dezelfde randweg Eindhoven rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en De Hocht, 3 kilometer. Ring-Sertogenbosch dan de A2 rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Kerkdriel en knooppunt Empel, 3 kilometer. Langzaam rijden op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintham voor nog eens een keer 4 kilometer. Staat stil op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch voor 2 kilometer. Dan de A27. Langzaam rijdt het verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Hank en knooppunt Hooipolder. 3 kilometer file. En dan staat ook nog stil op de afrit Breda en knooppunt Sint-Annebosch. 3 kilometer al daar. De A58. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Etteleur en afrit Sint-Willebrod. 3 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen Best en Moergestel voor 6 kilometer, bijna een half uur vertraging. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Oorschot en Moergestel. Door een eerder ongeval, een pechgeval, sta je daar 6 kilometer in de file, half uur tijdsoponthoud. Staat ook stil op de hoofdrijbaan tussen Oorschot en Moergestel, nog een keer 2 kilometer door hetzelfde pechgeval. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Batadorp en afrit Moergestel, 10 kilometer, 38 minuten vertraging. De ring Tilburg levert een vertraging op afrit Tilburg Centrum West en Reeshof voor 3 kilometer. En stil tussen knooppunt Markiezaat en Rilland voor nog eens een keer 3 kilometer. Op diezelfde ring Tilburg langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Tilburg Reeshof en knooppunt Galder 9 kilometer. En dat is 16 minuten vertraging. Dan de A59, afrit Drunenwest. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Heusden en Drunenwest, 3 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Heusden en afrit Waalwijk voor nog een keer 5 kilometer, alles bij elkaar ruim een half uur vertraging. Langzaam rijdt verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham, 5 kilometer. En staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Ter Heide en knooppunt Zonzeel voor 3 kilometer. De ring Sertogenbosch rijdt dan nog langzaam op de hoofdrijbaan afrit Sertogenbosch Maaspoort en Nieuwkuik voor 5 kilometer. En op de A67 tot slot rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hocht en afrit Eersel. Dat levert de vertraging op van 10 minuten 6 kilometer, sta je daar in de file. Mocht je erin staan, dan wens ik u wel natuurlijk heel veel sterkte. En deze is voor Rijn Roosendaal. En vroeg hem aan. In the Name of Love, 1982. Dit zijn de Thompson Twins en zometeen de Flits.

0: was mijn muis kwijt. En mijn pieper dat ding me. Hij was de winnaar van The Voice of Holland 2026. Goed bekend dat ik er dit seizoen geen seconde van heb gezien. Of ik er wat aan gemist heb, dat is een ander verhaal. Maar goed, het is 5:30. Wat later wat in je programmablad zal aangekondigd. Is dan nu toch de regionale nieuwsupdates met Siem van der K.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Wethouder Suzanne Mandemakers zal niet terugkeren in de Loonse politiek. In een brief aan de burgemeester heeft ze haar vertrek aangekondigd. Mandemakers stopt omdat zij in haar ogen het bestuur niet goed kan controleren, omdat zij er de afgelopen jaren zo betrokken bij is geweest. De VVD van Mandemakers keert niet terug in de coalitie. De manier waarop de coalitievorming is gegaan laat volgens Mandemakers de lelijke kant van politiek zien. Het Waalwijkse autobedrijf Van Mossel heeft zich verder uitgebreid op de Europese automarkt. Van Mossel heeft namelijk het Poolse autobedrijf AutoID overgenomen. AutoID is een Mercedes-Benz dealer met vestigingen in 4 verschillende steden in Polen. Met Polen erbij is Van Mossel nu actief in 8 landen in Europa. Onder andere ook in Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het vormen van een nieuwe coalitie voor de gemeente Dongen verloopt voorspoedig. Dat stelt informateur Evert Wijs in een reactie aan Langstraat Media. Net als de afgelopen 4 jaar lijken Volkspartij Dongen en CDA opnieuw de coalitie te gaan vormen. Volgens Wijs verlopen de gesprekken voorspoedig en ligt er eind mei begin juni een coalitieakkoord. Op de vraag hoeveel wethouders de nieuwe coalitie zal hebben, doet Wijs geen uitspraak. Voor middelbare scholieren in de Langstraat zitten de eindexamens er bijna op. Een periode vol stress, krakende hersenen, maar ook klachten over de eindexamens. Vanuit middelbare scholen in de Langstraat kwamen in totaal 1800 klachten binnen over de examens bij het LAX. De meeste kwamen van het Doeltremont College in Drunen, maar liefst 580 klachten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel Siem van der K voor de regionale nieuwsupdate. Dan hebben we nu een weersupdate. Het is zondag en op uitgebreide schaal 30 tot 33 graden. Later vanmiddag en vanavond stroomt vanuit het noorden koelere lucht het land in. In het midden en zuiden van ons land blijft het echter nog de hele avond warm. Ook de komende dagen is er veel zon en daarbij blijft het in het zuiden regionaal zomers. In het noorden is het een stuk koeler. En dan aan de kust liggen de temperaturen vanmiddag maximaal rond de 27 graden op de Wadden. En ligt de temperatuur rond de 25. In het zuiden ruim 30 graden in de Langstraat. De zon schijnt tussen 12 en 3 met een UV-index 6 tot 7. Je kon hierdoor gemakkelijk binnen een kwartiertje verbranden. Ook zijn er veel pollen in de lucht. Heb je een gras, een pollenallergie, hou je dan rekening mee. Vanavond, op steeds meer plaatsen, steekt er een matige noordoostenwind op. En dit veroorzaakt fikse temperatuurverschillen. Om 9 uur vanavond is het 16 graden op Texel, 20 graden in Alkmaar en Groningen, 23 in Amsterdam en nog 25 tot 27 graden in de Langstraat en in het oosten van ons land. Het is tot zonsondergang rond 9:15 zonnig. Later vanavond en vannacht trekt wat wolken over en vooral in het noorden van het land. De minima komen tussen 11 en 16 graden uit. Morgen zon, wolken en temperatuurverschil tussen noord en zuid. In het noorden 20 graden en in het zuiden altijd nog een mooie ruime 26 graden.
2: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic.
3: Wij zijn.

0: Pam. Het tussenspel of het naspel, hoe je het ook noemt, het is 13:06. De Car Classic van de Pet Shop Boys, de mannetjes, de jongetjes uit de dierenwinkel. Een tijdje geleden alweer. Ik zou een streepje muziek gaan draaien voor mijn grote vriendin Angela Visser uit Horen in het noorden des lands. Ik weet niet of ze een beetje van lounge muziek houdt, maar als het zo lekker warm is, dan heb je eigenlijk alleen maar zin. Doe je ogen dicht, blote voeten in het strand, in een strandstoel en achterover je voeten in het zand. En dan deze muziek. Ah, lekker. Het is ook veelvuldig te horen in sportscholen in Den Haag. En Joke Storm uit Den Haag die attenteerde hem op dit nummer. Dit is Zaleo en GPS.
1: I'm a man of friends.
0: Voor Angela Vis.

0: Nakata, Angela, ja, ja. Krijg je dit weer enorm warm van, dan kan ik je wel op een bordje geven, jongens. Dat was een nieuwe single van De Kast en het Noord-Nederlands Orkest en Alles of Niets. En daarvoor voor Angela Visser uit Horen, Zaleo, lekkere sportschool strandse muziek, zullen we maar zeggen. En GPS, het is 6:10.
1: Douglas Quintet is back.

0: gaan.
1: Nou, dan zijn we het daarover eens, zijn ze wel. Smartlappen, hè? Ach ja. Lang leven de social media. Er wordt aan me getikt en ik geef voor over de radio antwoord. Dat is net zo makkelijk. Volgens mij geen getik. Trouwens, het is 4 minuten van de klok van 6. Dat betekent dat het programma er alweer op zit, jongens. Time flies when we're having fun, zeggen de Fransen. Ik laat je van zometeen achter met een cover van Los Del Rio's Macarena. Dat was in Nederland een dikke nummer 1 hit. En de cover die we zojuist, waar we zometeen mee eindigen, dat is van het Canadees duo Los Del Mar. Origineel uit 1993, dus was het voor Les Del Rio nummer 1 hit. In 1995 scoorde Los Del Mar. Daar een nummer 2 hit mee in Australië en een nummer 4 hit in Frankrijk. En hier bij ons was het helaas geen hit. Dat is het laatste wapenfeit. Ik mag je bedanken voor het luisteren. Morgen zijn we er uiteraard weer tussen 5 en 6. En ik wens jullie allen nog een hele fijne dinsdagavond. Vanavond trouwens om 8 uur nog Arno en Friends. En tot die tijd hoor je de lekkerste non-stop muziek. Fijne avond. Eet smakelijk, mocht je nog gaan eten. Sta je nog in de file. Blijf bij ons, blijf bij Langstraat FM. 1057-1068 en DAB+. Ik zeg tot morgen.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met...

0: staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïense aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Hightech.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

0: Okay.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan nog met één week verlengd worden, onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen.

0: Uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Martijn. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog 1 keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120

0: Ja, ja, Get Down en, ja, en meer van dat spul. Dat was Casey in de Sunshine Band. Goedenavond, welkom. Een lekkere plaat zeggen. Oh, lekker zeggen. Ja, ik denk we gooien hem gelijk erin, deze lekkere plaat. Get Down Tonight. Ja, jij bent er ook, hè?
1: Ja, ik, ja, ik ben er ook. Ja, ik moet er eigenlijk even een beetje lachen. Ik had het bij het verkeerde uur. Ik denk, ik ren binnen. Ik gooi de leader erin en het eerste plaat. En ja, toen begon Pussycat. En toen hadden wij allebei zoiets van, hey, maar dat is niet goed.
0: Ah, dat zou een Pussycat.
1: Dus ik, dat was niet zo. Ja, dat ja. Die, dus die, ik had het bij 9 uur gezet.
0: Ja.
1: Dus ja, foutje. Ja.
0: En ik was ook dan niet, ik was ook dan niet wakker, want ik zet alle platen gewoon na 9 uur erachteraan. Ik denk, nou, ja. lekker.
1: Tot nu toe, het gaat altijd goed. En nou is het even, nou ja, zijn er.
0: Het moet zo zijn.
1: Daarom.
0: Zo is het altijd. Het is altijd, het moet zo zijn.
1: Ja.
0: Het is nooit verkeerd, het is altijd
1: nee,
0: goed.
1: Nee, daarom. En zo niet dan toch. Ja,
0: zo
1: dus
0: niet dan toch. Ja, god. Ah, lekker joh.
1: Dus, maar we zijn er. Welkom,
0: we
1: welkom.
0: Goedenavond, we houden we zin in vanavond op deze toch wel warme dinsdagavond. Maar ik vind het wel lekker. Ik kwam vanmiddag richting huis. En,

0: 34 graden tikte de thermometer aan.
1: Ja.
0: Oeh, dat zijn Italiaanse temperaturen.
1: Ja.
0: En het stuur was ook... ik had de automatische stuurverwarming.
1: Ja.
0: Goeiedag, wat stuur was heet, zeg.
1: Maar en goed, als je de auto open doet, dan is het aan de buitenkant aan het...
0: Ja.
1: Wat eventueel iets van ijzer of zo is, dat is aardig
0: ja, het was warm. Aardig warm. Maar geeft niet, dan heb je een soort echo en dan... ja, dan koelt het van eigen spul. Wat natuurlijk niet te koud, want dan kom je helemaal bevroren eruit. Dan ben je natuurlijk weer... ja, dan word je weer ziek en zo. Maar dan moet
1: Dan is de overgang naar buiten is weer...
0: dan krijg je zo'n...
1: krijg je zo'n knal, zo'n knal,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ik was ook nog een bij een plaatselijke supermarkt. En daar kwam ik ook weer iemand tegen. En dan, ik zei, ja. En dan kom je buiten en denk je van... Dan doe ik even snel een rondje.
1: Dat klopt.
0: En, maar goed, allemaal goed natuurlijk, allemaal goed. Hey, we zien Arjan weer lekker op de radio, of op de tv, zeg, met bij de rally. Hartstikke goed, man. Dus,
1: lang staat rally.
0: Ja, tussen al die mooie auto's bij Lex Classics, hè, daar was het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er staan mooie...
0: Of ER Classics, moet ik zeggen, tegenwoordig.
1: Nou, er staan leuke dingetjes bij.
0: Ja, er staan leuke speelgoedjes bij, ja. Maar dan heb je wel overal, vind je, leuke speelgoedjes, hè.
1: Ja.
0: Want als je zo een keer een beetje langs de garages gaat, wat er allemaal rondrijdt, denk je wel, nou... En als je dan voorzichtig op het prijskaartje kijkt, denk je van... Oh, daar kochten we vroeger toch een huis voor of zo, hè?
1: Daar moet je, eigenlijk niet naar kijken, maar ja.
0: Nee, gewoon alleen
1: kijken. Naar de auto kijken, niet naar het prijskaartje.
0: Kijken en niet kopen. Ja, oké. Ja, dat is altijd leuk, hè? Ja. En dan de vraag is ook altijd van... M&R, wat is uw budget? Zo, nou, dat ligt eraan, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel korting die jullie geven?
1: Ja, precies.
0: Dan kijken ze je net aan zo van...
1: Waarschijnlijk niet wat jullie vragen.
0: Niet wat jullie vragen, nee. Dat is altijd lachen natuurlijk, is altijd leuk. Goed, 8:08 op de leukste van de Langstraat. Aan uw friends vanavond met Mirabelle en Anna van de Miracle. Misschien dat Anton nog langs wil fietsen, je weet maar nooit.
1: Ja.
0: En heb je nog een verzoekplaatje? Dat kan via 06-21-21-32-10. De lijnen staan weer voor je open, 06-21-21-32-10. Je kunt ook een boodschap inspreken, want dan ga je gewoon recht op de antenne, om het zo maar te zeggen. Ja, ik kan Langstraat overal van ontvangen, want ik heb een nieuw vliegtuig. En daar kun je Langstraat overal ontvangen.
1: Daar kun je dappen.
0: Ja, daar zit geen DAB in. Dat is idee, maar ik kan wel streamen, zoals dat heet.
1: Oh, kijk.
0: Ja, dat gaat over. Ja, ik ontdek elke dag weer nieuwe dingen in het vliegtuig. Hij kan meer dan rijden alleen.
1: Ja.
0: En dan begint er weer iets te knipperen en dan denk ik van, oh my god, wat nu weer?
1: Boekje erbij. En even
0: boekje erbij. Nou, er zit geen boekje bij. Nou, ik dacht, ik download even het boekje.
1: Nee, niet doen.
0: Het waren 649 pagina's.
1: Nee.
0: Alleen Nederlands, kun je nagaan.
1: Nee, precies.
0: Dus het is een hele studie inmiddels. Silver Pasalli.

0: Volgens mij komt de goede man in Italië. Deze Silver Porzoli had twee hits, Step by Step en deze Around My Dream. Dat is echt zo'n zomers plaatje, hè, dat je denkt van nou, dit is gewoon lekker. Dit is zo'n plaatje dat past bij dit weertype zomer.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Meteen vakantiegevoel.
0: Ja, ja, dat had ik vanmiddag ook. Ik lag nog even in de zwembad vanmiddag. Niet bij mij thuis, maar elders. En het was toch wel heel lekker eventjes zo. En dan eventjes een zonnetje en dan even een drankje. En dan denk je van, wow, het leven is niet verkeerd.
1: Nee,
0: het leven is niet verkeerd.
1: Daar kan je sneller wennen, denk ik, aan dat ritme.
0: Ja, dat was wel lekker trouwens eventjes zo. Dat heeft me goed gedaan. Het is lekker, is me flink uitgesloofd eventjes in de sportschool.
1: Kijk.
0: Dat was ook wel lekker, even flink, ja. Ja, het leuke is dan dat je mensen tegenkomt. En die zijn misschien een paar jaar ouder dan ik. En dan is het zo van, ja, ik groei 2 kilometer. Maar dat deed ik eerst 10 minuten over. En nu groei ik 2 kilometer. En dan doe ik er 11 minuten over. En of ik doe 10 minuten en dan groei ik maar 1800 meter. Ik zei, nou, ik heb vandaag weer een PT'tje, een persoonlijk record gedaan. Ik zat weer zoveel meer. Ik zei, ik weet ook niet hoe het komt. Zeg maar, het gaat eigenlijk wel meer met de gewichtjes ook. Het gaat eigenlijk wel beter.
1: Ja.
0: Het leuke is dan zien ze daar, en normaal is mijn partner er ook bij. En, we zijn aardig grijs aan het worden. En dan zie je die mensen kijken zo, die zijn een soort Hyrux aan het doen. Ja, de light uitvoering doe ik dan. Hè. Want dat is wel heel heftig. Maar dat gaat best wel leuk. En iedere keer als je dat zo een tijdje doet, dan gaat het steeds beter. Dat is bizar, hè?
1: Ja. Ja. Ja, daar doe je het ook voor natuurlijk, die verbetering...
0: Ja, en dan niet dat je 's morgens nog niet je bed uit kunt. Want dat was de eerste keer dat je denkt van... Oké, ik weet niet alweer wel mijn bilspieren en mijn kuiten zitten en mijn armspieren.
1: Ja.
0: Oh, ik moet mijn blouseje aan. Maar dat gaat nu veel beter. Dus het lijf doet het wel goed.
1: Ja.
0: Trouwens, dus leuk.
1: Nee, maar goed.
0: Ja, jij was lekker op Jazz in Juketown, zag ik.
1: Ja, ik was zaterdag en zondag in Den Bosch.
0: Het was nog een beetje druk, want het was natuurlijk warm.
1: Het was behoorlijk druk.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, en op zaterdag was het natuurlijk de markt. Dus dan loopt er veel volk rond. Maar dan heb je natuurlijk de winkels open en voor de markt.
0: Oh ja.
1: Op zondag was alles dicht. Dus dan komt echt het volk wat voor de muziek komt. En het was op beide dagen echt lekker druk.
0: Kijk, en nog leuke bandjes gezien?
1: Ik heb eigenlijk één bandje die ik dan ken. En daarvan weet ik dat ze het leuk vinden als ik foto's maak. Dus ik ga eigenlijk alleen maar naar één...
0: Eén bandje.
1: Één bandje. En de rest, ja, het is niet meteen mijn muziek.
0: Nee, de jazz. Hè?
1: De jazz. Het is
0: eentje wel leuk, maar dan is het...
1: Ja. Dus ik heb er daarna verder weinig van meegekregen.
0: Oké, ik denk de meeste ook gaan voor het... voor de versnaperingen, denk ik. Ja,
1: nou, dat was met deze hitte was dat erg welkom, kan ik je zeggen.
0: Ja, zeker. Ja, dan moet je wel uitkijken natuurlijk dat je niet te veel versnaperingen er binnen schuift.
1: Nee, dan
0: heb je wel eens het risico dat het dan op een gegeven moment toch wat minder wordt.
1: Nee, daar moet je inderdaad wel even op letten.
0: Ja, ja. Goed, was leuk. Ja, leuk.
1: Nee, het was zeker leuk. Ja.
0: Zeker, altijd leuk natuurlijk. We gaan een plaatje draaien. Ja, altijd leuk natuurlijk, hè.
1: Daar zijn we hier voor, toch?
0: Ja, 17 over 8 op Langstraat FM, Arno Friends. Tot 10 uur vanavond heb je wat gemeld. Dat kan via 06 21 21 32 10. 06 21 21 32 10. En wij draaien de War of Drugs.

0: Oh, lekker deze plaat zeg. Ik vind hem zo mooi. War on Drugs. Change. Ik moet eigenlijk nog een keer een LP'tje kopen van deze heren. Maar goed, ik ben altijd van dat oude spul. Hè, dus dan, ja. Maar goed, ik vond hem wel lekker deze plaat zo.
1: Ja, ik ken hem niet. Dus,
0: Bij deze?
1: Ja, bij altijd
0: deze,
1: leuk.
0: Bij deze. Altijd leuk natuurlijk. Ja. Maar goed, wel leuk eventjes. Ik was in Haarlem afgelopen vrijdag. En ze heeft me positief verrast. Het was een mooie stad eigenlijk. En schoon. Dus dat viel me al mee. Het was relaxed. Alleen met uitkijken voor de fietsen en de fatbikes. Want echt niet normaal. Het scheurt daarheen tot op... Ik denk dat het een studentenstad was. Maar dat is helemaal niet.
1: Oh.
0: Om mega veel fietsen. Ik geloof op Maastricht na. De meeste restaurants en barretjes.
1: Kijk.
0: Niet te filmen. Maar het was superleuk. Het was natuurlijk mooi weer.
1: Ja.
0: En geluncht was leuk. We hebben de hofjestour gedaan. Ik ken dit helemaal niet, hofjes.
1: Nee.
0: Dus er zijn allemaal van die hofjes. Dan doe je een poortje open. En dan heb je zo'n hofje zo met misschien de ene keer 10 huisjes. De andere keer 4 huisjes. De andere keer 20 huisjes. Er wonen allemaal oudere mensen.
1: Oké.
0: Van die hofjes.
1: En is er dan iets speciaals in die hofjes te zien of te doen? Of is het gewoon...
0: Nee, het is gewoon een hofje. En dan heb je daar een tuintje.
1: Ja.
0: Ik zal daar foto's laten zien. Hartstikke leuk. Dus een beetje de bejaarde mensen. Bijna allemaal vrouwen daar. Die zijn daar bezig. Dat is leuk. Gewoon een beetje aan het werken. En een beetje dit en een beetje dat. Dus
1: oké. Okay.
0: Ja, aangenaam verrast. Dan doe je een poort open. En dan, die dame waar we mee waren, waar we net werken, die woont daar natuurlijk. Dus die kent al die hof.
1: Ja.
0: Dus dat was hartstikke leuk. Dus heel positief verrast.
1: Okay.
0: Alleen ik denk, ik had ze al natuurlijk gepint op mijn telefoon de platenzaken.
1: Ja.
0: Maar dat was een little bit teleurstellend.
1: Dat was teleurstellend, oké. Okay.
0: Ja. Ik ben ook erbij Sounds geweest. Die hadden heel veel staan, nieuw, maar ook gebruikt. Maar bijna allemaal €20 en plus. Dan denk ik, die kosten hier de helft. Want Hotel California, die hoeven geen €20 te kosten.
1: Nee,
0: maar
1: goed, en Ellen Foley, als je die voor €5 ziet staan, dan kan je beter doorlopen.
0: Ja, ja. Nee, maar dat soort, dat viel tegen. Ik ben er bij Near Mind geweest. Die had wel leuke platen, maar niet mijn stijl, zeg maar.
1: Ja.
0: Die was niet duur, jongen. Maar goed, wat die had staan, had ik al. Dus,
1: ben je zo
0: klaar. Ik kwam nog een andere platenzaak tegen en die was dicht. Dus dat was jammer, dan een keer terug. Maar goed, het heeft me aangenaam positief verrast. Dat was leuk,
1: leuk.
0: Relaxed. En kon heel de dag parkeren voor €15.
1: Oh, kijk.
0: Moest je van tevoren doen. Ik denk, dat is interessant. Anders betaal je €4-5 per uur. Ik denk, we waren er om 11 uur of zo. En we waren om, hoe laat gingen we er weer? 8 uur of zo. Ik denk, anders wordt het een dure hobby.
1: Ja.
0: En dan parkeer je al wat LP'tjes weg, hè, om het zo
1: dan,
0: maar te zeggen.
1: Maar dat is overal in de binnenstad. Dan kan je aardig je geld kwijt als het om parkeren gaat.
0: Ja, maar dat was leuk. Dat was een leuke stad. Dus was gezellig, om het zo
1: leuk.
0: Maar te zeggen.
1: Aanrader. Hou het in de gaten
0: zeker.
1: Als ik
0: Haarlem.
1: Steden zoek.
0: Ik was er al nooit geweest. Dat was gewoon leuk. We gaan daar zeker een keer terug. We hadden liefst even overnacht daar. Maar we hadden zaterdags een housewarming van een vriendin van ons.
1: Ja,
0: en die was ook jarig. Was in de tuin en daar moet ik ook even buiten uitzenden. Dat was ontzettend gezellig.
1: Maar wat in het vat zit, verzuurt niet, hè? Zegt men.
0: Nee, klopt altijd.
1: Dus je weet nu waar je moet zijn en dat is altijd leuk voor een weekendje
0: altijd
1: weg.
0: Altijd leuk. En deze hebben we nog niet gedaan.
2: Tot 10 uur vanavond is dit Arno and Friends met Arno van de Meerakker en Mirabel.

0: Ja, je zou misschien denken, wat was dat weer? Dat was namelijk een Stegeman mix van Alphaville, Sounds Like a Melody. Ik kwam hem tegen. Ik denk, nou, die gaan we gewoon eventjes lekker draaien. Dat is een keer wat anders. Sounds Like a Melody uit 1984-85. Ook het jaar dat ze Big in Japan niet hadden. Volgens mij was 84. Volgens mij waren we toen op Creta, Michel. Volgens mij toen in die tijd dit een hitje was. Dit zo hartstikke leuk. Goed, iets over 8:30. Dankjewel, Michel, voor de tips uit over Haarlem. Zoals ze dan hier wel doorgeven, want hij heeft daar een snackbar.
1: Oké.
0: Dat alle snacks zelf gemaakt worden.
1: Oh, nou.
0: Ja, dat gaan we dan positief vanuit, hè, zelf gemaakt.
1: Dat gaan we, precies. Ja.
0: Maar dankjewel, Michel, voor de tip. We gaan eens kijken daar de volgende keer, want ja, is een leuke stad daar zo. Haarlem. Ja, Delft moet ik ook dan een keer naartoe. Ik ben er wel eens geweest, zakelijk, maar nooit in de oude stad.
1: In de privésfeer.
0: In de privésfeer, nee. Daar moeten we eens een keer gaan doen. Gewoon een beetje die steden bezoeken.
1: Ik ga aanstaande zondag weer per schozes naar Arnhem.
0: Oh, oké. Okay,
1: dus als Michel nog wat ideeën en de tips heeft voor Arnhem, dan hou ik mij aanbevolen.
0: Oké. Okay.
1: En als jij zelf nog wat de platenzaken weet te vinden, dan hou ik me helemaal aanbevolen.
0: Ik ben daar volgens mij een maandje wat geleden geweest, maar toen was er niet zoveel in een platenzaak.
1: Nou, dan ga ik daar niet naartoe.
0: Nee, het viel tegen eigenlijk. Dus.
1: Ja, ze zijn tegenwoordig volgens mij heel schaars overal.
0: Nou ja, het is er wel, maar wij zitten hier een beetje in een goed gebied hier. We hebben hier Wagenberg natuurlijk, Kai, en we hebben natuurlijk
1: Kaam.
0: En dan die platenbeurzen die hier zijn.
1: Daar zijn
0: een beetje
1: hier behoorlijk veel.
0: Die Rob Veenendaal organiseerde. Ja. Daar staan leuke dingetjes altijd.
1: Ja, dus, er zijn er behoorlijk veel. Binnenkort weer één in Tilburg, dacht ik. Ah. En inderdaad, we zitten wat dat betreft.
0: Daar kom ik de laatste tijd de meeste pareltjes tegen. En heel soms in Utrecht, daar heb je ook nog een winkeltje.
1: Ik ga er eens even kijken of ik er iets over kan vinden.
0: En Deventer zit ook wel een paar leuke platenzaken.
1: Ja.
0: Ja, bij Beb Dylan, daar heb ik ook nog wel eens wat. Ja, Beb Dylan.
1: Beb Dylan, de zus van.
0: Ja,
1: Beb en Bob.
0: Beb, nee, maar het is een man, hè? Beb Dylan heet.
1: Dat is de broer van Beb en Bob. Van.
0: En die jongen heeft ook altijd leuk verhaal. En als je binnenkomt, krijg je een theetje of water. Het is altijd vriendelijk en hij is ook prettig geprijsd, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dat is ook wel heel belangrijk.
0: Dat je niet denkt van ik koop een plaat en je denkt van oké.
1: Ja.
0: Is hij drie keer over de kop? Ja. Nee, dat is
1: nee,
0: zo.
1: Dus, dat trappen wij niet in, mensen.
0: Nee, wij weten voor het een beetje de kosten zijn. Als je zo'n beetje door die bakken loopt, je komt 11 folie tegen voor 5 uur. Dan denk je, dan gaat het niet worden. Of je komt ILO tegen voor 25 euro. Nou, die kun je voor veel minder kopen.
1: Nee,
0: op de site die jij had, stond je voor een tientje of zo. Denk van,
1: die moet Garfunkel.
0: Ja,
1: dat soort dingen.
0: Eyes,
1: of Simon en Garfunkel best of voor 15 euro. Dan denken we, jongens, nee.
0: Van, oh my god, ja.
1: Dat gaan we niet doen.
0: Dan weet je voor het een beetje, als je door die bakken heen loopt, wat het prijs een beetje gemiddeld is altijd zo. Maar soms kom je wel eens pareltjes tegen. Ik kwam er een tegen op die site die jij nu hebt.
1: Ik ga hem zo meteen denk ik erbij gooien. Dan kunnen we hem
0: in de bak.
1: Kunnen we hem doorzetten.
0: Ja. Leuk. Hey, vorige week overleden. De man, Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman is Hard, jazeker. En ik weet nog goed, volgens mij 1978. Dat was het jaar dat ik de eerste drive-in shows een beetje deed. Dit was niet de allereerste, maar dit was wel een leuk in de Hoefstal in Waalwijk. Dat weet ik nog wel. Hier zo in Waalwijk. Deed ik toen met Piet, deden we die drive-in show. En dat was de eerste keer dat wij samenwerkten. Hij had echt snel start draaitafels al in 1978. Kun je nagaan, van die pioneers. En het was zo gezellig daar zo. En toen hadden we ook die plaat van, het was ECDC had ik erbij. En Paradise by the Dashboard Light. Nou, ik weet niet goed, om 12:30 ze braken de tent af. En toen deed ze ook dat van Paradise by the Dashboard Light.
1: Ja, dat stukje tussenin.
0: En hadden ze wel wat gedronken. En toen de ene man, die pakte zo zijn zakdoek uit zijn dingen zo. En hij ging bij die vrouw staan en trekt zo dat bloesje zo. Denk met, er had heel veel fout hier zo. Maar iedereen die apprecieert, dit kon toen nog, hè. Tegenwoordig zou het niet meer kunnen, maar...
1: En zij zelf...
0: Maar vond het allemaal prima, jongens. Ze hadden later een neut op. Dus dat was zo gezellig. En dan draai je de bekende hitjes. En dan draai je Let's Twist Again. En, noem ze allemaal maar op, jongens.
1: Wat nog steeds goed doet, denk ik nu.
0: Een dag ging er op die band. Zei, kan ik jullie meer boeken? Ik zei, dat kan. Hier is het kaartje waar we niet hadden. Dus kom maar gewoon een keer. Maar dit was ook toen een hit. Dan konden ze lekker op quicksteppen toen. Dus dit plaatje is toch weer een haakje voor mij, hè? Dit zo heb ik altijd die haakjes.
1: En het slaat natuurlijk op jou, hè? In Love with a Beautiful Woman.

0: Ja, Dr. Hoek, hij is vorige week gaan hemelen. Hij is niet meer onder ons, maar hij had wel leuke plaatjes. En ja, die man met dat lapje voor zijn ogen, hè, dat weet natuurlijk iedereen.
1: Precies.
0: Ja, die, dat leuke plaat dit. En natuurlijk Sylvia Smaller, dat was er ook zoiets. Een, hij heeft er wel wat...
1: Ja, en dat Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
0: Oh ja, oh ja.
1: Die
0: ja.
1: heb ik nog als single.
0: Ja, ik ook. Ja, dat is dan een leuk verhaal. Toen waren we op de braderie in Waalwijk. Toen was dat toch altijd het laatste weekend zeg maar, van augustus altijd. En ik had net kennis gemaakt met Willem van Schijndel. En die had toen van die V2000 banden, kun je nagaan, van Philips. En die had allemaal clipjes. En dan hadden we ook die van Dr. Hoek. Ja. Dat was toen best uniek.
1: Ja.
0: 82 volgens mij. En we hadden een hele band had ik gemaakt op VS, overgetaped. Dus van V2000 overgetaped op VS. En toen hadden we al die clipjes. Dat was een soort MTV, volgens mij was het toen helemaal nog niet, MTV. En we draaiden die clipjes op de braderie. Had allemaal tv's in die wand staan. En dat was geweldig. En ik mocht daar een beetje dishockey spelen. Dus dat was leuk. Dat was bij Karel en Kees Dekkers. Was in de Stationstraat. Ja, leuk. Het was wel echt feest, jongen. Dat was mooi. Het was altijd mooi weer bij de braderie meestal. Dus,
1: En voor de heren was het natuurlijk een perfect clipje.
0: Ja, dat was leuk.
1: Een dame in de strakke spijkerbroek met mooi gevormde bilpartij. Dus
0: het zag er niet verkeerd uit.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen.
0: Ik kon het wel aanschouwen.
1: Ja. Ja, ik moest er altijd om lachen, want ik ken het clipje ook.
0: Ja, ja.
1: Maar mijn oog viel op degene die dus naast die zanger liep. Want die had van die hele stoere rode cowboylaarzen.
0: Oh ja.
1: En toen had ik zoiets van, die wil ik.
0: Ja. Heb je die al inmiddels?
1: Ik heb ze uiteindelijk, knalroze gehad.
0: Oh, roze.
1: Ik wil nog steeds een keer blauwe of zo. Iets in ieder geval. Dus, maar wel grappig dat iedereen naar de billen van die dame kijkt. En ik kijk naar de schoenen van die man.
0: Ja. Ik kijk ook niet naar de billen van een man.
1: Dan
0: kijk ik ook naar zijn schoenen of zijn shirtje.
1: Ja, daar kijk ik dan bijvoorbeeld wel weer naar.
0: Ja, maar goed, jij bent ook
1: vrouw, hè? Ik ben meer van de billen van de man en jij van de billen... Ja, precies.
0: Ja, zo hadden we het afgelopen zaterdag ook op dat feestje. Ging het ook over bepaalde types die er wel goed uitzagen.
1: Ja.
0: En dan, lachen, Johan.
1: Had je Johnny Kaagman genoemd met dat blauwe pak?
0: Nee, die heb ik niet genoemd. Nee.
1: Want
0: dan
1: kijken ze je aan zo van Johnny wie?
0: Johnny wie? Ja, ik heb niet een beetje over mijn voorkeur gehad. Maar het was meer een beetje de voorkeur van de... Van de jeugd die er was, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en dan moet het er allemaal wel strak uitzien allemaal. Zeg maar dat bederft op een gegeven moment ook. Hè. Het gaat ook een beetje om het innerlijk.
1: Ja,
0: dan was het wel... Er waren er wel een paar bij die vielen al op bepaalde types.
1: Oké, okay. en zijn het dan ook bekende namen die ze noemden? Of zijn het gewoon uiterlijke kenmerken?
0: Collega's, uit de landen. En dan,
1: ook collega's.
0: Collega's uit de landen,
1: Heel maar het was persoonlijk.
0: Het was wel lekker. Hey, deze plaat doe ik ook denk ik zo'n beetje 82 volgens mij. Toen was ik in de Efteling. En toen mocht ik mee bij de opname bij Op Volle Toeren. En deze man was er ook met zijn band. En die heb ik nog geïnterviewd destijds. Ik ga ze eens een keer proberen op te zoeken. Dat is wel leuk. En dat is een groot hit geweest in de jaren 80 van Peter Koudewijn en zijn Rockets. En als je deze bij een drive-in show draaide, ging het
1: altijd feest. Ja.
0: Mooi, hè?
1: Mooie
0: dubbelaar.
1: Mee.
0: Oh, ik heb zo'n dubbelaar ook nog van Peter Koudewijn.
1: Oh.
0: Ah, volgens mij met handtekening erop.
1: Oh, wauw.
0: Ja. Dat was een bende, Jan, nadien met het eten. Oh my god, dat zijn echt beesten, hoor, dit.

¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Ja, lekker live deze Peter Koudewijn. Klap maar in je handen. Leg zo'n kraker samen met de Rocket Zone. Zo'n lekkere plaat zo uit de jaren 80. Ja, dat zijn van die pareltjes die je wel eens in je eigen platenkast tegenkomt. Om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dit zijn echt van die caféplaten waar iedereen dan zeker mee gaat doen.
0: Ja, vooral wat later op de avond. Hè. Dan, en dan kun je dingen ook raakje aandraaien.
1: Als je aan het tweede of het derde fusje bezig bent, dan gaat het soepeltjes in elkaar over, denk ik.
0: Ja, dat was altijd mooi vroeger. Hè,
1: ja, toen was die Gompie, hè? Bij dat goede F is Alice.
0: Ja.
1: Ergens vind ik het nog steeds een stom nummer. Maar
0: maar in de kroeg
1: doet hij het geweldig.
0: Er zijn meer van die platen die het in de kroeg gewoon goed doen. Hè. Er zijn echt van die kroegplaten. Hè, die moet je in de kroeg draaien. En sommigen hebben die radioplaten die doen in de kroeg niks. Maar in de radio wel, op de radio wel. Dus dat is altijd,
1: altijd
0: leuk. Ja. Dit is ook zo'n radioplaat die ik nu ga draaien. Die moet je niet in de kroeg draaien.
1: Nee, die is echt mooi.
0: Maar daar
1: wordt
0: niemand niet blij van.
1: Nee.
0: Er wordt allemaal depri van. Dus
1: ja, maar deze band is goed.
0: Ah, die is goed. Wel een beetje depri af en toe. Maar goed, het is wel leuke muziek, hè. Man on the Moon van R.E.M. Heb je een LP van...
1: Drie volgens mij.
0: Drie, oh.
1: Ja.

0: Je hoorde The Man on the Moon. Hadden begin jaren 90 best wel wat hitjes op hun naam staan, zeg maar. Maar ook, dit is ook een hele mooie, dit, hè. Oh, ik dacht, we draaien twee paardjes achter mijn raam hier wel. Ja. Marian Kaley. Prachtige baan. We gaan even naar de boodschappen en dan zien we je zometeen terug naar 9. Het tweede gedeelte, I Know Your Friends. We starten nu met de jingle, hoor. Ja. Speciaal voor de fans.
1: Nu wel.
0: Nu wel.
1: Ja.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: Tot 10 uur vanavond is dit Arno and Friends. Met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

0: Ja, Paper Lace, The Night, Chicago Nights. Begin jaren 70 was dit het hitje, namelijk One Hit Wonder. Ja, 1974 kennen ze dus natuurlijk deze Britse popband uit Nottingham. Ik dacht Zuid-Amerika kwam, maar goed, foutje van mij natuurlijk. Maar goed, de heren die hadden één hit, The Night, Chicago Nights. Dat was zeg maar alles. Ja.
1: Lekker overzichtelijk.
0: Ja, simpel.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja, makkelijk om te onthouden.
0: Ja. En om eventjes te kijken. Die band werd oorspronkelijk gevolgd in 1967 als Music Box. Met leden van Cliff Fish, Dave Mondes, Roy White en Phil Wright. En die band speelde covers van onder andere de Beat Boys. En in 1969 veranderde ze hun naam in Paper Lace. En ze werkte onder andere in kleine clubjes. En een seizoen bij Club Tiffany's in Rochdale. En in 1971 in Broadcage. En Paper Lace bracht namelijk een album uit. En er zat deze hit op namelijk. Dus The Night Chicago Ride.
1: Ja, ja, leuk.
0: Ja, één keer. En dat dan nooit meer. Maar
1: nee,
0: ja, goed.
1: Nou ja, je hoeft op zich maar één hit te hebben die het goed doet. Maar ik denk dat deze daar misschien niet helemaal invalt.
0: Nee, ze hebben
1: maar,
0: wel...
1: Ja.
0: Oh ja, ze hebben nog wel nog een hitje gemaakt. Billy Don't Be Hero. Dat, die ken ik nog wel herinneren. Namelijk die en de rest. Ja, ze zijn niet zo bekend.
1: Ze hadden nog wel meer nummers. Ja, alleen, ze hebben een hele LP volgeschreven.
0: Nou, ze hebben zelfs First Edition, Paper Lace. Alleen de Verenigde Staten en Canada. Another Band, Bites of Material en Stars of Millions. En ze hebben ook nog een verzamelaartje of wat gemaakt met The Best of Paper Lace. The Paper Lace Collection, The Greatest Hits en Another Bites Material. Ook weer twee cd's, dus geen LP, maar cd'tjes. Dus ja, ze hebben wel wat opgenomen, maar niet zo heel veel.
1: Ja.
0: Dus, nee. Dus dat was Paper Lace.
1: Ja.
0: Lang geleden.
1: Nou ja, oké. Okay. Ja, ja, en door.
0: Stond eigenlijk in dezelfde tijd in de hitparade dat die plaat van OK Chicago van Resonance uit was. Die zag ik daar een stukje van draaien. Dat is ook zo'n bizar apart plaatje. Goed, wat gaan we doen? We gaan een hitje draaien. Bruno Mars.

0: Ja, lekker gezwaadje. Bruno Mars, laatste single Risk It All. En dit was dat aparte plaatje dit toen ook in de hitparade stond... toen net die plaat van Chicago erin stond. Deze. Ken je die?
1: Oh, niet.
0: Nee? Komt die dan?
2: Oké.
1: Hij is al behoorlijk... Oh nee, ik wou zeggen hij is mono, maar...
0: Ja,
1: hij is
0: wel leuk, hè?
1: Ja, ja, jawel. Jawel, ik ken hem wel.
0: Okay.
1: Ja.
0: Wat grappig deze. Ja. Het scheurt van links naar rechts, hoor. Het is...
1: Ja, ik zou
0: apart
1: alleen...
0: Plaatje, apart plaatje.
1: Ik zou hem alleen niet herkennen aan de titel en de uitvoerende, maar de plaat... Ja, zeker ken ik.
0: Kent hem wel, hè? Het is onszelfde plaatje, zo. Ja, lekker jongens. 11 over 9 op de leukste van de Langstraat. Langstraat erin vanavond. We zijn bij tot 10 uur maar in ieder geval gepresenteerd. En morgen zijn we er ook weer gepresenteerd. Dat is onze grote vriend Erik Dank.
1: Ja, onze collega.
0: Tussen 10 en 12 met de Langstraat lang uit. Maar het is echt een plaatje zo voor koeler op de gang. Ja. Ik kom aan op staan, dat is wel lekker hier. Oh, 27.
1: Oh, wat is het hier? Ja,
0: het voelt hier echt kouder, hè, binnen.
1: Ja, het is wel een beetje koel op de gang.
0: Beetje koel op de gang, hè?

0: lekker zomersplaatje dit. Cool in the Gang, je hoorde Ladies Night. Ik vond het altijd weer zo'n lekker plaatje. Zomerse muziek, ja. Ja, rokjesdag, hè, zeg ik dan. Altijd leuk natuurlijk, hè.
1: Ja, ik vind het prima. Jij staat je leuk, het rokje.
0: Ja?
1: Oh. Ja.
0: Ja. Nou, heb je verkeerd die bril op of zo? Dat je bijna een rokje ziet, maar...
1: Wishful thinking, ja.
0: Wishful thinking, ja, oké. Okay. Nou ja, goed, ja.
1: Jou in een rokje.
0: Nou, nee, mijn benen zijn niet zo voor het rokje zo.
1: Oh ja.
0: Nee, er zit veel haar op.
1: Oh ja, dus, ik heb van die strips, die kan ik er dan op. Ja, ik weet zeker, als ik tegen Patrice zeg, zullen wij dat gewoon even zo waxen?
0: Nee, Patrice is van, mannen moeten
1: haar
0: de benen
1: kijk.
0: Hebben, ja. Ja, ja.
1: Dus, nou, mijn man is in ieder geval aan het denken. Ik heb gevraagd, heb je nog een verzoekje?
0: Ja.
1: Tijdens het sporten, maar hij zegt, ik ben net klaar.
0: Oh, hij is net klaar.
1: Hij is net klaar met sporten, dus hij is nu aan het denken. Maar hij denkt al heel erg lang. Dus,
0: Oké. Nou, is goed.
1: Hij is nu iets aan het typen. Dus
0: daar komt er iets aan. Nou, ja. We gaan eerst even die stand in de lucht.
1: Ja, ik had er ineens gedacht, die is leuk.
0: Die is leuk, nou. Ik heb hem ook op single. Het was niet mijn band, maar wel leuk. Jij vindt het leuk, deze band. Hè?
1: Ik vond dit grappig. Ja, niet te veel.
0: Oh ja. Oh ja, ja, ja, ja.
1: Maar zo'n plaat ertussen.
0: Ja, ja. Zo'n plaatje
1: een
0: tussendoor.
1: Een nummertje ertussendoor.
0: Ja, ja, ja. Moet kunnen, hè. Moet kunnen, hè. Heb je er ook een LP van?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, zeker.
0: Oké.

0: Ja, Adam en de Ents, die kwamen er ook nog bij, hè?
1: Ja.
0: Heb je die LP waar deze ook op staat? Deze
1: ja, zeker heb ik die LP. Ja, okay. Ik vond die, ja, ik weet niet waarom, ik vond het wel gewoon leuke muziek.
0: Ja.
1: En dan is dan een beetje zo ook weer, ja, ook weer wat apartere mensen. Zo'n man met zo'n witte band over zijn neus. Echt dat je denkt van, wat is dat dan voor iets raars?
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik hield eigenlijk allemaal van die wat vreemdere alternatieve muziek, want dit was ook niet standaard.
0: Dat hield, nee, zeker niet, zeker niet.
1: Dus volgens mij toen was ik een jaar of 16, 17, misschien wel iets jonger zelfs.
0: Ja, oh, dan word je gevormd, hè?
1: Daar
0: jaren,
1: hield niemand van.
0: Word je gevormd, maar ja, jij wel, hè?
1: Ik ben gevormd door allerlei aparte muziek.
0: Aparte muziek, ja, maar altijd leuk natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, toch? Hé, een verzoekje kreeg van binnen. Van een man die net uit de sportschool komt.
1: Die net, ja, die is net klaar met sporten. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja? Heeft hij al een beetje sixpack?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay,
1: als hij dat nu hoort, dan lacht hij en dan plas hij van lachen in zijn broek. Maar
0: echt een sixpack zo?
1: Ja, ergens zit hij nog wel. Dus,
0: ja,
1: maar hij
0: heeft
1: zeker een sixpack. Okay, jawel.
0: Goed, goed om te horen. Oké, okay, dan kun je zo'n wasbordje zo.
1: Ja, ik kan liedjes liedjes mee raspen. Zo. Ja.
0: Oké, en wat vroeg je aan?
1: Hij wilde Bruce Springsteen met It's Hard to be a Saint in a City.
0: Nou, gaan we hem draaien.

0: Dan veet hij een beetje uit deze Bruce Springsteen. Speciaal voor Jeroen. It's a hard place to be saint in the city. Zo, lekker plaatje, hè? Dit, ja.
1: Ja, daarom ben ook eentje die er niet zo heel vaak gedraaid wordt.
0: Nee, die horen we niet zo heel vaak.
1: Nee, nee, daarom. Dus even weer even iets anders.
0: Ja, nou, dat is wel eens goed om een keer wat anders te draaien.
1: Ja, ja, ja, zo op die manier leer je nieuwe muziek kennen.
0: Ja, zeker, zeker. En ja, jouw partner is natuurlijk een groot fan van Mr.
1: Die,
0: Bruce.
1: Ja, die is wel erg fan van Bruce.
0: Ja, je hebt ook wel redelijk wat plaatjes van die man in de kast, hè?
1: Ik heb aardig wat platen ervan. En laatst heb ik weer volgens mij dat van Live in Asbury Park. Die plaat die, waar dit vandaan komt, mm-hmm. Die heeft hij in 2024 drie uur lang gespeeld.
0: Ah.
1: En die hebben ze dus ook in vier of vijf LP's heel die drie uur opgenomen.
0: Oh, lekker. Nou, mooi.
1: Dus die heb ik laatst voor hem gekocht.
0: Die zetten jullie zo eens een avondje Bruce Springsteen.
1: Dan doen we een avondje Bruce Springsteen. Maar wat ik net al jou aangaf, ik heb dus inderdaad van die vakken.
0: Ja.
1: Dus nou, gisteravond zaten we en dan roep ik gewoon van, zeg eens een vak en een nummer.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dan gaan we daar doorheen. Eerst het vak, dan het aantal platen en die zetten we op.
0: Ja.
1: En de ene keer is die leuk en de andere keer is het dat je denkt, ik weet het niet. Maar ja, dan wordt die gewoon gedraaid.
0: Maar die Benny Nijman,
1: die
0: heb je gewoon in een bestandsverbijstering gekocht? Of,
1: ik denk dat die nog uit de 50 cent bak is.
0: Afkaam komt.
1: Ja, ja. Dat denk ik.
0: Er staat natuurlijk die hit op van...
1: Ik heb geen idee welke dat het... Ik zal er eens kijken welke
0: de
1: dat
0: erop stond.
1: Ja, maar ja, dat zou best kunnen.
0: Ja, daarom heb je hem gekocht.
1: Denk
0: maar Benny Nijman heeft best wel leuke plaatjes. Maar niet om zo s'avonds met je...
1: bij een glaasje... Nee, dan zijn er wel andere nummers die je dan denkt... die zijn leuk.
0: Andere nummertjes, hè?
1: Maar ja, hij mag gewoon nog even in mijn platenkast. Maar hij werd wel geskipt. Er werden een paar nummertjes bovenop geteld. En die plaat... Die werd het uiteindelijk.
0: Je hebt dan niet zo'n vak dat je zegt van nou, die draaien we bijna nooit meer. En als je er na drie jaar nog staat, dan gaat die wordt er een chipspakje van gemaakt.
1: Nou, ik heb die staan er niet. Die zijn er al lang uitgehaald. Die zijn al lang bij mijn moeder op de rommelmarkt.
0: Nou, mooi. Goed, ik heb hier een beetje warrig plaatje staan. De Hoes geeft aan The Whistlers, A Brand New Day. En er staat onder Peter Kent, It's a Real Good Feeling.
1: Nee, dat wordt wel...
0: Ik denk dat het deze wordt. Ja, het is deze. Peter Kent, ik dacht, het is echt zo'n vakantieplaatje. Dit is zo'n zomerplaatje zo. Lekker fout plaatje, maar wel lekker. Ik was even opzoeken wat die mannen meer gedaan hebben, die Peter Kent. Klinkt een beetje naar een sigarettenmerk zo, hè. Maar het was wel een lekker zomersplaatje in de jaren 80, dit. Oh.

0: Ja, Peter Kent uit de jaren 80. It's a real good feeling. En als we dan een beetje kijken naar die Peter Kent. Wie was dan die Peter Kent? Hij begon namelijk zijn carrière als musicalartiest. En vanaf 1975 zong hij in het groepje The Love Generation. En in 1979 startte hij zijn solo carrière. En hij scoorde dus een hele grote hit met deze It's a Real Good Feeling. En later huurde hij namelijk met de Spaanse zangeres Louise Fernandez. Die gaan we na de volgende plaat draaien, ja. Want we kregen eerst een verzoekje binnen. Dus die gaan we natuurlijk eerst draaien. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, we kregen een verzoekje binnen. En degene die het verzoekje stuurde, die stuurt mij een appje. Hebben jullie een item over mantelzorg? Waarop ik zeg nee.
0: Zit hij in de
1: en dan zegt hij, waar zit ik dan nu weer naar te luisteren?
0: Ja. Maar dus, heeft je die zender nu al goed opstaan?
1: Volgens mij wel. Ik denk dat onze luisteraar nu uiteindelijk...
0: De goeie heeft.
1: Ik heb hem de link gestuurd van de website.
0: Oké, dan gaan we hem draaien.
1: Dus deze is voor de luisteraar.
0: Voor hem.
1: Voor hem. Ja.

0: CeeLo Green.
1: Ja, Bright Lights, Bigger City.
0: Ah, waar gaat dat eigenlijk over, het nummer?
1: Ik heb geen idee. Oh, ik heb er nooit op gezocht.
0: Oh, nooit op.
1: Ik ga het voor de volgende keer opzoeken.
0: Ja, voor de volgende keer opzoeken.
1: Maar het gaat in ieder geval over...
0: In de gaten.
1: Grote steden in Amerika, zou ik zo zeggen. Bright Lights, Bigger City.
0: Oké.
1: Okay. New York misschien?
0: Ja, zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Goed, langs hadden we hem. Zometeen is hij de jaren 60. Maar ik had het even over Luisa Fernandez natuurlijk. Zij... Heirate Peter Kent uit Duitsland. Ze ging in Duitsland wonen. En in 1978 en 77 had ze natuurlijk een paar grote hitjes. Lay Your Love on You en Give Love a Second Chance. Er zat nog een paar andere dingen, maar er waren geen grote hitjes. En die ene die leek heel veel, zeg maar, op die plaat van John Paul Jung, Standing in the Rain. Die kon ik even niet vinden, maar deze lijkt er ook wel een beetje op. Want als je hem hoort, het lijkt allemaal op elkaar. Standing in the Rain, zo. Als je die dan draait, zo. Hè? Standing
1: in the Rain. Je zou het er zo overheen kunnen dan.
0: Ja, nou ja, ja, dat draaide we ook altijd in de disco achter elkaar dan. Hè? Deze zo, deze en dan Standing in the Rain. Die kon je mooi mixen in elkaar, zo. Dat was altijd leuk, zo. Dus voor de jaren 70, jongens. 78, wat een lekker plaatje. Oh, ik doe mijn ogen dicht en ik denk aan de jaren. Oh, het was 16, 1977. Dat waren nog eens tijden. Dan ging je om 6:45 naar Grijsbach. En een 11:15 stond je buiten. Het waren nog eens tijden. Tegenwoordig gaan ze dat pas weg, joh.
1: Ja.

0: Ik vind het soms weer opladen. John Paul Young, Standing in the Rain. De man die ook ooit zong in een bekende musical. Ik heb twee LP's van John Paul Young. Waar deze op staat. Standing in the Rain en Lovers in the Air. Dat zijn ook de twee leuke nummers op het album. De twee hitjes die hij heeft gemaakt. En de rest op het album is dat je denkt van... Oké. En mijn vrouw zei pas nog van... Ja, waarom? Je hebt het singeltje al. Waarom koop je het album? Ja, daar staat die hit op. Die wil ik gewoon hebben.
1: Ja.
0: Voor €5 gekocht op de platenmarkt. Ik denk, ja, die kom ik niet zo vaak tegen. John Paul Young. En dan ging ik hem eens een beetje opzoeken wat hij allemaal gedaan had. Ja, van alles. En geproduceerd door Jong en Vanda Jong. En dat is zijn ook familie van elkaar. En die hebben ook ICDC geproduceerd. Nou. Dus ik denk, nou...
1: Oh, wat grappig.
0: Dat is wel een hele uiterste.
1: Nou, precies. Dat is inderdaad wel heel uiterste zo.
0: Ja, dat is wel echt uiterste, zeg maar. Dus, maar goed, wel een leuk plaatje. Ik heb er ook weer een herinnering aan. John Paul Jong, ja... Blijft leuk altijd, die haakjes, hè? Heb je ook nog haakjes uit jouw schooltijd?
1: Haakjes uit mijn schooltijd?
0: Ja, haakjes uit de schooltijd.
1: Nee, niet zo. Ja, dan kom ik uit bij de Duran Duran Spandau Ballet, The Cure.
0: Ah ja, dat soort dingetjes.
1: Dus, de UB40 Red Team in Kitchen, hè? Dat blijft het liedje wat toen een jongen die ik leuk vond, heel leuk vond. Dus toen dacht ik, oh, dat liedje moet klaar hebben staan. Maar ja.
0: Maar hij,
1: tja, achteraf denk je, boah.
0: Ja, dat zijn zo.
1: Nee, dus een beetje de alternatieve muziek had ik toen al.
0: Ja, ik zie nog eventjes John Paul Jong. Geboren als John Inglis Jong. Op zijn 11e verhuisde hij naar Australië. In 1967 richtte hij met vrienden de band Elm Tree op. En in 1972 speelde hij de hoofdrol in de musical Jesus Christ Superstar.
1: Kijk. Daar
0: ken ik hem van.
1: Ja.
0: Het werd een groot succes en hij tekent als solo-artiest een contract natuurlijk. En hij had natuurlijk een paar hits. Standing in the Rain, Lovers in the Air.
1: Die jij allemaal hebt.
0: Die heb ik natuurlijk al single.
1: Ja, je hebt ze allemaal. Als je één LP hebt, dan heb je ze waarschijnlijk allemaal.
0: Ik heb ook de LP's. Oh jij, staan hier.
1: Oh jee.
0: Singles hier.
1: Was het ook uit die bekende goedkope bak... Waar ik Benny Nijman vandaan.
0: Nee. Deze heb ik op de platenbeurs in Den Bosch gekocht. In januari. Toen gingen we naar in Den Bosch. Was dat in de buurthuis aan, platenbeurs. En toen kocht ik ook die LP van Marvin Gaye. Waar ik naar op zoek was. Ik zocht eigenlijk de originele. Maar die was €100. En die hadden ze niet. Ik dacht, nou koop ik de nieuwe persing. Die was iets van €27.
1: Ja.
0: En ik zat tegen de politie. Oh, er is nog een bakje hieronder. En daar stond John Paul Jong in. Ik denk, nou die moet ik hebben voor €5. Die vind ik leuk. Oh, en ik heb een paar keer gedraaid de LP. Leuk is het singeltje voorbij komt en de rest denk ik van nou, ik moet hem wel een paar keer draaien. Misschien vind ik het nog wel een keer leuk, maar...
1: En anders wordt het jouw chipsbakje.
0: Nou, nee, ik bewaar hem natuurlijk, hè, want het is gewoon een hele leuke plaat.
1: Voor de heb. Ja,
0: voor de heb. Voor de heb. Herinnering. Ja. Voor de heb. Ik heb altijd een herinnering. Ik denk van ja, ik heb er een herinnering aan. Leuke herinnering. Dus
1: ja,
0: dan
1: leuk.
0: Moeten we dat
1: daarom
0: doen. Dus ja. We gaan eens door de jaren 60 draaien. Dus meestal zo'n beetje rond half. We zitten nou een kwartiertje later.
1: Ja,
0: a little bit delay. Hier is Tam.

0: Ja, lekker aan de jaren 60, deze van Dem. Here Comes the Night. Ja, ja, wij zijn benieuwd natuurlijk van Here Comes the Night. Wat gaat dat brengen, Here Comes the Night? En natuurlijk kennen we ze ook van Gloria, hè? Gloria, ja. Ken je ook wel, hè? Ja. Dit is zo'n lekker plaatje. Dit vind ik ook zo mooi. Dit is echt een zomersplaatje, Mirabel, dit.
1: Ah.
0: Ah, wijntje dadelijk, kou wijntje of een...
1: Rozeetje.
0: Een rozeetje dadelijk even, ja. Ja, ik heb morgen wel een hele vroege call. Maar ik ga vanavond toch een... Rosetje pakken.
1: Ah, okay.
0: In de tuin, denk ik. Vogeltjes fluiten. Het wordt een beetje donker. En dan zetten we deze mooie platen van Champagne.
1: Heel romantisch.
0: Echt romantisch.

0: Wat een romantische plaats. Heb je daar bepaalde gedachten bij, Mirabel, bij deze romantische plaats?
1: Dat, nee,
0: ik gooi je nummer even in.
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee?
1: Alleen dat het een romantisch nummer is en verder romantisch, is het niet mijn, mijn ding.
0: Oké.
1: Okay. Dus helaas.
0: Ga je nooit naar een romantische film?
1: Zelden.
0: Als je naar een film gaat, wat voor film...
1: Het eerste wat in me opkomt is toch wel muziekfilm.
0: Muziekfilm.
1: Ik heb laatst, toen was Jeroen, die was weg met vrienden met de motor.
0: Uh-huh.
1: En toen ineens dacht ik, heb weer zin in die film van Frankie Valli en The Four Seasons.
0: Oh ja, die.
1: Alleen ik kon hem nergens vinden. Toen kon ik hem vinden. Toen was hij bij Pathé thuis. Als hij ergens niet van was betaald. Ik denk, ja, bekijk het. Ik ga hem gewoon huren.
0: Ja.
1: En toen heb ik heerlijk, of huren kopen heb ik hem volgens mij zelf gedaan. Oh. Voor 6 euro of 7 euro.
0: Oké.
1: Okay. Ja, gewoon leuk. Gewoon lekker die nummers. En, dus ik ben van de muziek.
0: Welke film was dat?
1: Dat is, volgens mij heet hij ook...
0: Grease.
1: Nee. Oh. Nee, want Frankie Valli, die doet wel het nummer van Grease.
0: Ja.
1: De Jersey Boys, zo heet hij.
0: Oh, de Jersey Boys, oké.
1: En dan is het van Frankie Valli, The Four Seasons. Dat het nummer van Oh What a Night. En ja, je hebt er nog... ze hebben best wel veel nummers waarvan ik denk, zijn die van hun?
0: Ja.
1: Dus dat is...
0: Ah, The Four Seasons. Zullen we er eentje van The Four Seasons doen?
1: Ja, altijd leuk. En dan vind ik...
0: We hebben Silver Star, Over the Night, Down the Hall.
1: Over the Night vind ik eigenlijk wel de lekkerste.
0: Over the Night.
1: Als je het dan over zomerse muziek hebt, dan... Dus muziekfilms, dat zou mijn...
0: Zou jouw ding zijn.
1: Dat is het eerste waarvan ik denk, dat zou leuk zijn.
0: Oké, gaan we deze draaien?
1: Yes.
0: Dan kunnen we er nog eentje draaien, want dan... dit is de remix.
1: Oh, dit is een remix.
0: Die moeten we niet hebben. Jongen, wat een... Klote platen zitten er ook.
1: Weg daarmee, uit het systeem. Hoppakee.
0: Even kijken. Oh, What a Night. En dan gaan we even hier zoeken voor.
1: Ja, dan moet je eigenlijk denk ik ook Frankie Valli. Want dit is alleen de Four Seasons.
0: Four Seasons.
1: Volgens mij was het in jaren 80 volgens mij. Die variant. Nee, de remix, die willen we niet.
0: Ik hou helemaal niet van
1: niet altijd. Soms remixen. Zijn ze wel leuk, zijn de remixen, dat je denkt, ja, het is leuk gedaan. Maar in dit geval, het begon al... Nee.
0: Nee. Dat was hem niet.
1: Nee, die willen we niet.
0: En dat was hem niet. Nee,
1: doe maar op een ander uur.
0: Op een ander uur, hè. Niet bij ons. Hè.
1: Niet bij ons.
0: Nou, als het goed is...
1: Hebben we hem?
0: Nou, ik ben druk bezig, maar hij...
1: Hij popt niet naar boven. Die is hem. Dit is hem.
0: Om even terug te gaan naar jouw muziekmomentje.
1: Yes.
0: We gaan terug naar 1963 en dan jas zullen we daar nog één achteraan.
1: Okay. Ja, komt-ie.
0: Herinneringen hebben we hier wel.
1: Oh, ja.

0: December 1963, dat waren ze nog een keer de Four Seasons met Frankie Valli in de hoofdrol. Prachtige bladen. Lieve luisteraars, het zit erop. We gaan er weer vertussen. Volgende week zijn we er weer in de nieuwe Arnhem Friends.
1: Ja.
0: Heb je nog wat te melden aan onze luisteraars, Miguel?
1: Nee, ik zou zeggen, als je een verzoekje hebt, gooi het alvast op de app of op de Facebookpagina. En dan gooien we hem volgende week in de uitzending.
0: Ja, oké. Okay.
1: Verras ons, zou
0: verras
1: ik zeggen.
0: Ons, verras ons. Hij maakt er een mooie week van. We gaan eruit met die prachtige plaat uit de film Saturday Night Fever om er even in de sfeer te blijven.
1: Ja,
0: de Bee Gees is Staying Alive. Hey, bedankt en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Okay,
1: doei.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

everyone.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn.